NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wilaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend in Jordanië en Irak omkwamen. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle werden er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen 1000 mensen in de VS last van diarree. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.

0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocaat terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
7: Judit Polgár is gevraagd om president te worden van Hongarije. Judit Polgár, beste schaakster aller tijden, op haar 15e al grootmeester, de trots van alle Hongaren. Briljant idee. Schaken en regeren is vooruitzien. Dus in plaats van president, moet ze niet beter premier worden?

0: voor de transportsector. Nou, hier geen nachtmerrie, eerder een droom. En vooral voor technicus Per van der Zanden, opgegroeid in Spanje. Die is helemaal blij, want Spanje is natuurlijk wereldkampioen. Gefeliciteerd, Per.
1: Dankjewel.
0: En Karel den Hertog, die is natuurlijk ook helemaal blij. Want die
2: altijd
0: zit
2: blij.
0: Hier altijd. Heb jij een Spaans muziekje ook in het draaiboek staan? Ik heb er even een beetje door. Niet echt, hè?
2: Nee, het is afgelopen WK. Huppatee.
0: Oh, ja, kijk, zo gaat het gewoon keihard. En waar gaan we dan wel mee beginnen?
2: Met Hummel.
0: Met Hummel.
2: Duitse degelijkheid, maar vrolijk stuk.
0: Oké, fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

was het eerste deel uit de Suite for Pipes. Suite voor twee blokfluiten van Rafe Vaughan Williams door het Flanders Recorder Duo. Ja, goedemorgen. Het is maandag 20 juli. Welkom bij de ochtend waar we nieuws en klassiek aan elkaar knopen. En het gaat volgens een redelijk vast patroon. Te beginnen bij de voorpagina's van de krant. Ik heb ze hier voor me liggen. De Volkskrant met een reportage vanuit Manchester, waar de nieuwe Britse premier Burnham burgemeester was. 7:15 praat ik met Lia van Beckhoven. Wat betekent voor Groot-Brittannië deze zoveelste premier? En NRC die opent met de oorlog Verenigde Staten en Iran. De escalatie die niemand wilde, staat als kop. Er lijkt geen weg terug naar diplomatie. Een Telegraaf over een andere nachtmerrie. De Merwedebrug is een nachtmerrie, kopt de krant heel groot. De afsluiting is een dreun voor

Spaanse muziek. Gewoon Johan Nepomuk Hummel. Je hoorde uit zijn pianotrio nummer 4 de finale van het door het Bozart trio uitgevoerd. Ja, dat is weer natuurlijk maandag en dan is het weer cryptogram. We willen je oplossing graag voor 8:15 zien. En wat is de opgave? Let op. Gisteren was het weer Freude, Schöner, Götterfunken enzovoort. Puntje, puntje, puntje. Gisteren was het weer Freude, Schöner, Götterfunken enzovoort. Tot 8:15 kan je dus die oplossing sturen via de NPO Klassiek app. Je kan ook mailen de ochtend @karo-ncv.nl. En wat je kunt winnen is het bijzondere dubbelwandige de ochtendglas waar je drankje koel dan wel warm in blijft. En het is een collectors item. Succes!

0: Uit het septet voor blazers van Charles Koechlin hoorde je Caprice sur le retour de mon fils. Nou ja, tweede deel, pastorale. Manfred Preis, altsaxofoon, Gerhard Stempnik, altobo, samen met de Philharmonisches Bläserquintet Berlin. Ja, dat clubje voerde dat allemaal uit. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat de burgemeester van Alkmaar. Zij heeft naar de kranten en het nieuws gekeken. Anja Schouten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen. In de tweede week van de zomervakantie, hier in het noorden in dit geval, heb ik een paar nieuwsberichten gekozen die daarmee te maken hebben.
0: Nou, ik zou zeggen steek van wal.
1: Ja, wij wonen hier in een prachtig gebied vlak aan de kust, dus we hebben ook schitterende duinen. Maar met het weer wat we de afgelopen tijd mogen genieten, is dat ook wel een heel kwetsbaar gebied geworden. Ja. We zitten in de ene hoogste fase van gevaar op natuurbranden. En die kennen we natuurlijk vooral uit de Veluwe en zo en bossen. Maar ook in duinen kan dat behoorlijk tekeer gaan. Ja. Vandaar dat we heel veel maatregelen nemen. Natuurlijk brandweermensen gecassoneerd, extra alertheid, extra diensten. Maar het allerbelangrijkste blijft de mens. En dan vind ik het heel erg leuk om een groot mooi artikel in het Noord-Hollands Dagblad te lezen over voorzorgsmaatregelen die op campings worden genomen.
0: En dat zijn?
1: Elke nieuwe campingbewoner die komt, en dat wisselt natuurlijk nog alles, neemt meteen het calamiteitenplan door. Iedereen is verplicht een brandblusser en een branddeken bij zich te hebben. Oh. Ja, barbecuen doen we natuurlijk even niet.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk even niet. En de meeste mensen denken ook goed van tevoren naar wat ze allemaal mee willen nemen als ze weg zouden moeten gaan. En ook dat vind ik heel verstandig, want stel je voor dat het je gebeurt, moet je natuurlijk wel snel wegwezen, want caravans die stuk gaan vinden we niet mooi, maar mensen die gewond raken willen we natuurlijk echt helemaal niet hebben. Ja. En goed voorbereide mensen, dat helpt brandweermensen enorm als ze een brand moeten bestrijden.
0: Ja. En als burgemeester heb je ook de leiding over de brandweer en zo. Wat voor heb je nou extra overleg of hoe zit dat?
1: Nou, Alkmaar kent zelf geen duingebieden, maar ik ben wel voorzitter van de veiligheidsregio. Uh-huh. En zeker bij natuurbranden zal het snel opschalen tot een heel grote inzet. En dan heeft de voorzitter daar altijd een bijzondere rol in. Daar wordt ook het hele jaar voor getraind.
0: Yeah.
1: En deze weken zijn er zelfs brandweermensen uit onze veiligheidsregio mee naar Spanje om daar mee te werken aan de grote bosbranden, om daar ook echt kennis en ervaring op te doen.
0: Ja, ja.
1: Dus je bent eigenlijk al het hele jaar daarmee bezig. En wat een hele belangrijke is de voorbereiding. En dat gaat met name ook over, kun je bluswater brengen op de verschillende gebieden?
0: Oh, ja.
1: En kun je brandweermensen brengen op de verschillende gebieden? En dat kan je natuurlijk gewoon het hele jaar door oefenen met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Dus het is een van de grote belangrijke voorbereidingen op risico's bij ons in de regio.
0: In de regio, ja, want die duinen, prachtige duinen, zitten er vlak tegenaan. Hè, Schorel, Bergen, Egmond, nou van alles.
1: Eigenlijk van Den Helder tot en met Kastikum hoort bij ons. Dus we hebben een enorm groot duingebied.
0: Ja.
1: Prachtig gebied. En daar willen we dus heel graag ook heel zuinig op zijn.
0: Ja, nou, dat is een heel mooi reclamepraatje voor de zomer. Het is ook prachtig. Maar Alkmaar zelf is natuurlijk ook prachtig. In de Grote Kerk in Alkmaar, daar wil je ook wat over zeggen. Vertel.
1: Ja, graag. Ja, ik weet dat jij dol bent op de Grote Kerk. Dat zijn wij allemaal. En iedere zomer wordt daar een eigen tentoonstelling of een eigen installatie gemaakt op het gebied van moderne kunst. En die heet dit jaar De Ode aan de Dagen der Wijsheid. En dat is een link met de bibliotheek die daar ooit was. En het is ook een installatie die je aan denken moet zetten over kennis en wijsheid. Nou, en dan loop je daar in die prachtige grote kerk op het hoogkoor. En dan zie je daar een gouden trap tot in de hemel reiken. Echt heel erg hoog daar. En daaromheen zijn prachtige speciale geweven damasten bedden gemaakt. Waar je natuurlijk op zou willen leggen, maar dat mag dan helaas niet. Maar in dat damast zie je allerlei patronen weer uit de kerk, maar ook uit de natuur. En het moet ons aan het denken zetten over kennis, maar vooral over wijsheid. En hoe het komt dat we tegenwoordig meer dan ooit weten, maar ons echt af moeten vragen of we ook wel wijzer geworden zijn.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het schitterend, omdat het een prachtig samenspel aangaat. Het is natuurlijk prachtig ambacht wat je ziet, hè? Ja. Vooral dat damast. Maar het gaat zo'n schitterende verbinding aan met de plek in de kerk waar het gemaakt is. Dus ja, ik vind het echt weer een buitenkansje. Het is gratis toegankelijk, elke dag. En dat is wel heel erg mooi natuurlijk.
0: En welke muziek past daarbij?
1: Ja, voor mij past daar heel erg bij de Philip Glass, de Hours. Want hier moet je eigenlijk alle andere mensen wegdenken. En een beetje mijmerend doorheen lopen. Ja, en hoe kan dat nou beter dan met Philip Glass?
0: Ja, we hebben niet de Hours, maar wel Metamorfose. Want dat past er ook natuurlijk. Oh, van oh, denken,
1: ja.
0: Van,
1: ja,
0: van kennis
1: prachtig.
0: Naar wijsheid. Dankjewel, Anja Schouten.
1: Van kennis naar wijsheid. Prima, dankjewel. Goedendag.

De keuze van onze ontbijtgast, burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, Philip Glass, Metamorphosis, je hoorde het eerste deel, moderato, door harpiste Lavinia Meijer. En wel leuk, als je in die buurt woont, morgen geeft Lavinia Meijer een concert, Linnengrachtconcert in Alkmaar.

0: vrolijk ochtendmuziekje van Marco Uccellini, gespeeld door Marius Steker en zijn muzikale vrienden. Het is precies 7:30, tijd voor het korte nieuwsoverzicht. Voor de 9e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran bestookt. Daarbij zou ook een kerncentrale in aanbouw zijn geraakt. Andersom heeft Iran weer Amerikaanse bases onder vuur genomen. Althans, dat is er wat er in Teheran wordt gezegd. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Iran zegt dat ze zich nog steeds op militaire structuren richten van Amerikaanse troepen in die landen. Wapendepots en luchtafweersystemen. Maar Kuwait bijvoorbeeld zegt dat er ook civiele infrastructuur is geraakt. Onder andere een ontziltingsinstallatie, dus waar je van zout naar zoet water gaat. Heel belangrijk in deze landen.
0: Voor de kust van Oman staat een grote olietanker in brand, berichten verschillende media. Het is onduidelijk wie het schip heeft beschoten. Er dreigt een nieuwe tegenvaller voor scheepswerf Damen. Nadat Duitsland eerder een order voor de bouw van een aantal fregatten terugtrok, ter waarde van 18 miljard euro, twijfelt nu ook België. De fregatten worden veel duurder en komen later dan gepland. De Belgische minister van Defensie Theo Franken bij de VTM.
2: Als het kan, gaan we verder met de Nederlanders. We hebben een hele lange traditie op vlak van marine met de Nederlanders. Maar als dat is tegen de voorwaarden die nu blijken te zijn, meer dan dubbel zo duur, voilà, en de timing die een ramp van een ramp is, ja, dan hebben we een probleem.
0: Scheepswerf Damen heeft nog niet gereageerd. Deskundigen zeggen dat het probleem vooral bij defensie ligt. Er worden telkens nieuwe eisen aan de fregatten gesteld. Spanje heeft het WK-voetbal in de Verenigde Staten gewonnen. En dat was precies het land dat president Trump niet wilde. Pas nog gaf hij Spanje een schrobbering omdat het land te weinig geld in defensie stopt. Toen Trump vannacht met tegenzin het veld opliep om de Wereldcup aan Spanje te overhandigen, werd hij uitgejouwd. Trump trok zich niets aan van het gejoel en gefluit. Hij bleef aan de zijkant van het podium staan toen Spanje werd gehuldigd. Met zo'n 200 attracties is de grootste kermis van Europa weer begonnen, die in Tilburg. Het hele centrum voor de stad is ervoor verbouwd. Kermiswethouder Maarten van Asten opende het feest, maar hield het wel veilig.
3: Ik denk dat als ik daar inga, dan een soort kikkerdril eruit komt. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga of in de Hooggati, want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
0: De kermiswethouder van Tilburg bij NPO Radio 1 gisteravond. En voor weer verkeer staat hier naast me Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Andrea. Veel bewolking, maar ook wel weer wat zon. Vooral in het noorden kans op een buitje. Bij een vrij krachtige noordelijke wind wordt het vandaag 19 graden aan de kust tot 23 in het binnenland. Er zijn eigenlijk geen files op dit moment. Eentje, dat is een beetje wat drukker op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat 2 kilometer. Ja, het rijdt eigenlijk ook wel weer een beetje door. En de Merwedebrug, ja, die is natuurlijk dicht voor vrachtverkeer.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: deel 3, het slot uit het tweede pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Je hoorde Jean-Flam Bavouzet, pianist. En hij leidde ook het Zweeds Kamerorkest. Ik ga naar Karel. Karel, jij gaat mij...
1: Ik moet een beetje streng zijn. Ik moet jou een schobbering geven.
0: Ja.
1: Want jij zei net schobbering.
0: Ja.
1: En zoals de luisteraar ons ook fijntjes weet uit te leggen, het is schobbering.
0: Ja. Ik
1: nooit meer doen.
0: Ik buig deemoedig mijn hoofd.

0: Morgen heet dit lied van Richard Strauss. Je hoorde Lise Davidson, sopraan, samen met de Philharmonia Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen. En we zijn toe aan het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Nicolien de Waal. En dat lees ik samen met Jeroen.
1: AD meldt dat zorgverzekeraars deze zomer 14 kraamhotels gaan openen. Ze hopen hiermee de nijpende tekorten in de kraamzorg op te vangen. De kraamhotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. Door personeelstekort zijn er in veel regio's lange wachtlijsten voor kraamzorg.
0: Nieuwe ouders hebben recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Maar regelmatig krijgen vrouwen veel minder zorg. En soms zelfs helemaal niet. Zorgverzekeraars zien de kraamhotels daarom als een oplossing. Door moeders en baby's op één plek samen te brengen, kan personeel efficiënter ingezet worden.
1: De energiemarkt wordt opgeschud door een nieuw type batterij. Die is gemaakt van een doodsimpel materiaal, namelijk zeezout. Fabrikanten werken al jaren aan deze natriumbatterijen. Maar er lijkt nu eindelijk ook een commerciële doorbraak te komen, schrijft Trouw.
0: Het Nederlandse bedrijf Alfen gaat de natriumbatterijen verkopen. Het heeft een deal gesloten met het Chinese bedrijf dat de batterijen maakt. Het voordeel van zeezout is dat het veel goedkoper is dan lithium, nikkel of kobalt, waar de huidige batterijen van gemaakt zijn. En, niet onbelangrijk, er is veel makkelijker aan te komen.
1: Nederland heeft het meeste drinkwater van Europa. Maar door vervuiling van waterbronnen wordt het wel steeds schaarser. Daarom zouden we eigenlijk per dag, per persoon, 18 liter water minder moeten gaan gebruiken. Maar de Telegraaf vraagt zich af, wat kost water eigenlijk?
0: Volgens de krant hebben consumenten geen idee wat water kost. Gemiddeld betaalt een huishouden zo'n €300 per jaar aan water. Het meeste gaat op aan douchen, zo'n €100. Neem je een bad, dan ben je een tientje per bad kwijt. Het toilet een heel... Nee, niet een tientje per bad.
1: Per jaar.
0: Per jaar. Oh ja, ja, ja. Toilet kan een heel jaar doorspoelen kost je €65.
1: 100 vrijwilligers inspecteren sinds twee weken de veendijken, meldt NRC. Door aanhoudende droogte kunnen de dijken namelijk gaan scheuren of schuiven. En wat afwijkingen aantreft, wie afwijkingen aantreft, kan dat via een app melden. Als het nodig is, komt het Hoogheemraadschap in actie.
0: Het is mooi werk, zegt een van de vrijwillige dijkwachters. Behalve een korte opleiding krijg je er ook een kleine vergoeding voor. Hij hoopt natuurlijk geen problemen tegen te komen. Maar als je de hele tijd niets ontdekt, wordt het op een gegeven moment ook wel wat saai. Biegt de dijkwachter stiekem op.
1: En de Volkskrant meldt dat de Turkse president Erdogan een van zijn gouverneurs heeft ontslagen. Niet om politieke redenen, maar omdat hij bij het wielrennen een legging en een sportbroekje droeg. Dit gedrag zou niet passen bij de ernst van het ambt.
0: Want op sociale media verschenen foto's van de gouverneur in zijn wielrenoutfit. Witte helm, rood shirt, een zwarte legging met daaroverheen een strak zwart sportbroekje. Daardoor zijn de vormen van zijn kruis goed te zien. En volgens Erdogan zullen burgers een gouverneur die zich zo laat zien niet serieus nemen. Dit staat allemaal serieus in de kranten van vandaag.

0: toch een Spaans muziekje voor een Spaanse wereldkampioen. Je hoorde Brass United en zij speelde uit de suite Española. Nummer 5 van Isaac Albéniz. Nu klemt hem goed, hopelijk. Ja, wat gaan we in het komend uur doen? Nou, Larry is toe aan zijn 7e baasje in 10 jaar tijd. De kat van Downing Street. Wacht even hoor. Ja, die ziet binnenkort Andy Burnham intrekken als nieuwe premier van Engeland. Ja, straks meer eigenlijk. Of more soon. Lia van Beckhoven spreken we. We hebben natuurlijk een nieuw vakantieverhaal van een van jullie. Blijf vooral luisteren. Dat is rond 9:15. Ja, het cryptogram. Dat was eventjes opvallend. Daar stond per ongeluk de oplossing aan op de site. Maar dat is niet meer zo. Het cryptogram, de oplossing is gisteren was het weer Freude, Schöner, Götterfunken. Enzovoort, stippeltje, stippeltje. Dus gisteren was het weer Freude, Schöner, Götterfunken enzovoort, stippeltje, stippeltje. En Karel, wat gaan we nu?
1: Nou, straks spreken we dus met Lia, dus dan heb ik natuurlijk veel Engelse muziek. Maar nu eindigen we met een tango van een Nederlands componist, Leo Kok.
0: Oh, oké, nu de tango. Tot straks.
1: Voetjes aan de vloer.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week het verhaal achter de muziek die heel Nederland liet huilen. Adios Nonino van Astor Piazzolla.
2: Toch weer de tranen.
3: Ja, daar ga ik weer.
2: Het is dus ook eigenlijk een afscheidsstuk en geen bruiloftstuk, maar voor beide gelegenheden leent het zich misschien heel goed.
3: Juist.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor de sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham wil naar eigen zeggen de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zegt deze politicoloog.
4: Voorzieningen weer terugbrengen onder publieke controle, decentralisering, meer geld naar maatschappelijke zorg. Er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. De kosten van het levensonderhoud moeten aangepakt worden. Ja, dat zijn grote dingen.
1: Zittend premier Keir Starmer dient voorafgaand aan de beëdiging van Burnham zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. En morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets?

0: Ja, dat zijn grote dingen.
1: Zittend premier Keir Starmer dient voorafgaand aan de beëdiging van Burnham zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. En morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
12: Een studie onder kinderen toonde aan dat als ze een klusje of een opdracht deden met eigenlijk in hun hoofd een alter ego, bijvoorbeeld Batman, dat ze dat dan veel beter deden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het passende alter ego bij de opdracht verzint. Dus bijvoorbeeld bij gewichtheffen waan je de Hulk. Ik ga het eens proberen.

0: Karel den Hertog die de muziek samenstelt. Die heeft toch een subtiel Spaans tintje eraan gegeven, Karel. Voor de Spaanse wereldkampioen.
1: Ja,
0: zei voetbal, het WK is voorbij, maar haar muziek kan altijd, hè. José de Nebra?
1: José.
0: José de Nebra. Seguidilla hoor je door het Concerto Köln onder leiding van Pablo Eras Casado. Buenos dias. Het is 20 juli. Maandag. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, de rechter buigt zich opnieuw over een klacht van Stichting Varkens in Nood. De dierenwelzijnsorganisatie wil dat toezichthouder NVWA actie onderneemt tegen grote varkenshouders die de staarten van biggen amputeren. En op de Tilburgse kermis is het Roze Maandag. Tijdens het grote LHBTIQ+ feest, het hele alfabet komt voorbij, worden diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie gevierd. Ook vervoert de speciale NS-trein honderden drag queens naar de plaats in Brabant. Daar wil ik wel foto's van zien. En voor de 7e keer in 10 jaar tijd krijgt Downing Street 10 een nieuwe bewoner. 7e keer in 10 jaar tijd. Andy Burnham, die trekt daarin als nieuwe Britse premier.

Marije, Lia van Beckhoven, die praat ons bij zo direct om 20:15. En om 20:45 weer een vakantieverhaal van één van jullie. Deze keer is dat Maya. Dus blijf vooral luisteren, ook heel veel mooie muziek. Tot 9:00 is dit, De Ochtend.

0: Uit zijn Concerto Grosso nummer 5 van Charles Iveson. After Domenico Scarlatti hoorde je het eerste deel. Karel, dit is een beetje een Engels blokje. Die Charles Iveson is dus geïnspireerd door Scarlatti. Blijkbaar, hè?
1: Ja, dus de pianosonates van Scarlatti waren een inspiratie voor deze barokcomponist Charles Iveson. Ja, ik vind het hele swingende muziek.
0: Ja.
1: Hij is niet zo bekend als organist. Maar al zijn Concerto Grossi gebaseerd op Scarlatti zijn de moeite waard. En na die baroktijd, want je had natuurlijk ook Purcell, je had best wel een paar bekende Engelse componisten, is het een tijdje stil geweest.
0: Oh.
1: En eigenlijk,
0: Great Britain was in de muziek een beetje saai.
1: Nee, terwijl natuurlijk in Duitsland, hè, de klassieke, ja. Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms. Maar toen was daar Edward Elgar. En dat was de nieuwe nationale Engelse trots.
0: Grote ster.
1: Op het gebied van componeren. En dit is zijn lieflijke chanson de matin.

0: Je hoorde violiste Tasman Little met de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Davis. En ze speelde Chanson de Matin van de grootste Edward Elgar. Ja, want we gaan naar het grote Groot-Brittannië. Voor de 7e keer in 10 jaar tijd rijdt de verhuiswagen voor bij Downing Street 10 in Londen. Want na het aftreden van Keir Starmer is Groot-Brittannië toe aan weer een nieuwe premier. En dat wordt vandaag Andy Burnham. Wie is hij? En gaat het deze oud-burgemeester dan wel lukken om Engeland uit de bestuurlijke crisis te trekken? En ik bespreek het natuurlijk met onze de correspondent Lia van Beckhoven. Lia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, Andy Burnham wordt dus de nieuwe premier van Engeland. Toch even kort schetsen, wie is hij?
1: Zoals je zei, hij is de burgemeester van de regio Manchester. Dat was hij tot voor kort. Daarvoor was hij trouwens parlementariër, dus hij kent Westminster. Sinds kort is hij nu terug het parlement in als Kamerlid. En dat was een positie die hij gebruikte eigenlijk om de baan van Keir Starmer over te nemen. Ja. Hij is trouwens in het verleden, heeft hij dat ook gedaan. Hij heeft 2 keer geprobeerd om partijleider te worden. Dat is hem mislukt. Nu als 3e keer is het hem dus wel gelukt. Is hij daarin geslaagd. De Labour-fractie wilde hem ook graag in plaats van Starmer, omdat de fractie denkt dat Burnham, een populair politicus in het land, eigenlijk de enige Labour-politicus is die Nigel Farage kan tegenhouden. Ja. En Farage wordt echt gezien van de rechtspopulistische pro-Brexit reformpartij, wordt echt gezien als degene die de grootste bedreiging is, ja, voor de Labour-regering.
0: Ja, en waarom is hij zo populair? Kan je iets noemen wat hij bereikt heeft in dat Great Manchester, waardoor iedereen, of tenminste wel enig vertrouwen in hem is?
1: De regio Manchester is de enige regio in het Verenigd Koninkrijk buiten Londen waar de afgelopen jaren systematische groei gemeten is, economische groei gemeten is van ongeveer 3%. Uh-huh. Er is geen regio in Groot-Brittannië die sneller groeit economisch, steviger aantrok dan Manchester. En dat is niet alleen te danken aan Andy Burnham. Ik bedoel, het gaat niet van het ene jaar op het ander.
0: Nee.
1: 15 jaar lang is daar aan de weg getimmerd. Maar de manier waarop dat gegaan is, door bijvoorbeeld meer devolutie, dat is iets wat Andy Burnham ook gaat proberen, het hele land, voor het hele land bereikbaar te maken, beschikbaar te maken, is een grote samenwerking tussen het bedrijfsleven, zowel als de universiteit, dus academisch leven, zowel als ingrijpen van de publieke sector, lees de administratie van Manchester zelf. Nou, die 3 componenten, mm-hmm, op elkaar ingespeeld, zegt hij, ligt aan de wortels van economische groei. En dat is een soort blauwdruk die hij inderdaad op het hele land wil gaan opleggen.
0: Ja, waar gaat het hem lukken om dat Verenigd Koninkrijk uit de bestuurlijke crisis, hè, waar staat het vooral, wat moet hij vooral aanpakken?
1: Nou, er is ontzettend veel wat hij moet aanpakken, maar ik denk, afgezien van het feit dat hij mensen, zoals hij gisteren zei, meer lucht wil geven, dat wil zeggen de kwestie van dat heel veel Britten moeite hebben met het eindjes aan elkaar knopen, die wil die echt veel makkelijker voor ze maken in eerste instantie. Dan wil die Groot-Brittannië, een van de meest centraal bestuurde landen ter wereld, wil die losmaken van Londen in zoverre dat veel meer regio's zelf de macht krijgen. Maar afgezien van die structurele problemen en die aan te pakken, denk ik, is het ook heel erg belangrijk dat hij mensen wat meer hoop geeft.
0: Ja.
1: Dat hij met zijn optimisme, want het is een hele optimistische en dus ervaren politicus, kan laten zien dat al die grote structurele problemen die je niet weg was met weer 1 nieuwe premier...
0: Nee.
1: Wel degelijk aan te pakken zijn.
0: Ja.
1: En dat ze in de toekomst zullen leiden tot een beter bestaan voor de kinderen van deze generatie. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat hij mensen dus een soort hoop geeft die ze nu absoluut niet hebben.
0: Nee, het klinkt wel goed. Wat gaat hij als eerste aanpakken, denk je?
1: Nou, het klinkt inderdaad, hij gaat als eerste het leven dus een beetje makkelijk proberen maken voor mensen die het heel erg moeilijk hebben economisch, die aan de grond zitten. Bijvoorbeeld de Britse energierekeningen zijn een van de hoogste ter wereld. Verder dat plan van decentralisatie wat ik net uitlegde.
0: Ja.
1: Maar hij wil dus ook een gigantisch woningbouwprogramma op poten zetten. Hij wil dat gemeentes geen woningbouwcoöperatie, maar gemeentes, net als vroeger, sociale woningen neerzetten. Hij wil nutsbedrijven, water, energie, spoorwegen terug hebben in publieke handen. 40 jaar Thatcherisme, neoliberalisme, noem het hoe je wil, ongedaan maken. Dat is de ambitie. Maar nogmaals, ik denk dat als hij zich richt, want hij is, je vroeg, kan hij dit doen? Ik denk dat als hij zich richt op 2-3 grote beleidspunten en niet wordt afgeleid onderweg door allerlei andere zaken, dan kan hij een begin maken, wellicht met de tijd te keren.
0: Ja, hartstikke goed. We gaan het zien en heel erg bedankt voor je mooie, heldere uitleg, Lia van Beckhoven, over dus die nieuwe premier Andy Burnham die vandaag geïnstalleerd wordt. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

Song for Orchestra, dat is dit mooie stuk, gecomponeerd door Ruth Gibbs, ook een Britse, en uitgevoerd door de BBC National Orchestra of Wales, onder leiding van Rumon Gamba. En van Groot-Brittannië steken we gewoon even dat kanaal over.

0: Sicilienne van Gabriel Fauré, gespeeld door Juliette Urelle, fluit en Isabelle Moretti, harp. Het is exact 8:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht van maandag 20 juli. In Israël zijn kolonisten gisteren samen met een aantal rechtsradicale ministers uit het kabinet Netanyahu de straat opgegaan. Ze willen nederzettingen bouwen in de bezette Gazastrook. NOS-correspondent Lennart Zwolfs.
1: Dat zijn eigenlijk militaire nederzettingen die daar moeten gaan komen. En dat militaire aspect, dat is tijdelijk. Het is het idee dat daar dan uiteindelijk ook burgers, kolonisten kunnen gaan wonen. En dat is een strategie die Israël vaker toepast. Hè, dat ze eerst militaire nederzettingen bouwen en dat er dan burgers kunnen wonen. Dat hebben we ook op de westelijke Jordaan-oever in het verleden gezien.
0: Het bouwen van nederzettingen in bezet gebied is internationaal zeer omstreden. Premier Netanyahu heeft nog niet gereageerd. Ze bestaan nu allemaal zo'n 60 jaar. En dat is einde levensduur voor veel bruggen, sluizen en andere infrastructuur in Nederland. Vandaar al die wegwerkzaamheden nu. En de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Vooral in de regio Rotterdam moet er veel gebeuren. Diana Beuting van Rijkswaterstaat bij de NOS.
2: Deze regio wordt echt zwaar getroffen, want al die tunnels die zijn aan de beurt. Het rechttunnel, de Noordtunnel, de brug over de Noord is net geweest. De Stadsbrug Dordrecht is aan de beurt. De Brienenoord hebben ze hier natuurlijk ook last van, dus het is echt 10 jaar ellende.
0: Voor transporteurs, zoals bij de Merwedebrug, is die ellende nu al voelbaar. Henk Zwijnenburg.
3: Nou ja, ik schrok wel met het nieuws van afgelopen zaterdag. Dus het was in één keer, wat gebeurt hier nu weer? In 2016 hebben we hier ook al mee te maken gehad dat de brug 3 maanden dicht is. Ja, en onze grootste opdrachtgever die zit in Gorinchem. Ja, dus dat wordt weer heel veel omrijden.
0: Transporteur Zwijnenburg zegt te hopen op compensatie voor de extra kosten die hij moet maken. Het wordt een opvallende verschijning. Morgen start Alexander Reuter de 4-daagse in Nijmegen met een grote knuffelhond op zijn rug. De voormalige militair heeft PTSS opgelopen en wil geld ophalen voor hulphonden. Bij SBS zegt hij dat hulphonden vooral nachtmerries en slapeloze nachten kunnen voorkomen.
4: Een hond is juist heel goed voor de nachten. Om lekker door te slapen, of goed door te slapen. En ook de dagen goed door te komen. In plaats van heel erg gespannen te zijn, is die hond dan eigenlijk je hulpje, je maatje.
0: Reuter zegt zowel voor zichzelf als voor mede-veteranen in Nijmegen te gaan lopen. En voor weer een verkeer staat hier weer naast me, Jeroen.
5: Ja, het is vooral de stevige noordelijke wind die vandaag opvalt. Verder een afwisseling van wolken, wat zon. Bij een temperatuur van rond de 20 graden. Er staat er nu toch echt een file. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en afrit Almere Haven. 9 kilometer, maar je bent bijna 3 kwartier langer onderweg. En dat komt door een kapotte vrachtauto.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Bam! En dat was de ouverture uit Don Giovanni van Mozart door La Cetra Barok Orkester Basel, onder leiding van Andrea Marcon. Ja, Karel den Hertog staat hier naast me en hij is een van de podcastmakers van Al Dit Wil Meer, hè? Al Dit Hunker Wil Meer Klassiek.
1: Zeker.
0: En die wil je eventjes in het zonnetje zetten. Ja, hele leuke podcast.
1: Sinds vandaag staat er een nieuwe aflevering online met Teun. En die vertelt je alles wat je wil weten en nog niet wist over Adios, Nonino van Astor Piazzolla. In Nederland kennen we dat natuurlijk.
0: Door de traan.
1: De traan. Nou, daar gaat het natuurlijk ook over. Maar Teun heeft hier allemaal ongelooflijk mooie verhalen opgediept rondom die muziek van Piazzolla. Dus je leert een beetje de geschiedenis van Piazzolla zelf kennen. De geschiedenis van de bandoneon natuurlijk. Alles over dit nummer, waarvoor Piazzolla dat eigenlijk schreef. Maar ook een verhaal dat wij misschien Piazzolla helemaal niet hadden gekend. En dat gaan we horen van Teun.
2: En nu komt er een moment, al dit je gelooft het niet, Astor is aan de dood ontsnapt.
3: Oh jee, wat is er gebeurd?
2: Het is een heel tragisch verhaal. Carlos Gardel vroeg Astor Piazzolla mee op tournee. Astor was 14 op dat moment. En zijn vader, Vicente, vond hem veel te jong daarvoor. Mm. En Astor wilde zelf niks liever dan mee met de grote Carlos Gardel.
3: Maar echt op een soort tour van de Amerika's,
2: precies,
3: stel ik me voor.
2: Maar het werd hem verboden. En dat vliegtuig met Carlos Gardel en zijn band en de hele entourage is neergestort.
3: Nee.
2: En iedereen is omgekomen. Dus was Astor Piazzolla meegegaan in dat vliegtuig, dan hadden we hem nooit leren kennen en was hij op 14-jarige leeftijd overleden.

0: Adios, Nonino van Astor Piazzolla. Die traan natuurlijk van Maxima. Maar nu ook veel tranen bij alle Argentijnen, denk ik, die de finale hebben verloren. Maar dit komt allemaal heel mooi voor. Alles wat je wil weten over dit stuk en over Astor Piazzolla in de podcast. Al dit wil meer, Klassiek. En dat kan je in de NPO Luister-app en in alle, op alle podcastkanalen kan je dat terugluisteren. Yes. Groeten uit... Deze hele zomer hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen jullie om bijzondere verhalen. Eigenlijk in 150 woorden moest je een bijzonder verhaal, een vakantieverhaal, dat kon van alles zijn en een omweg, een misverstand, een ontmoeting, moest je opschrijven. En vandaag het verhaal van Maya de Jong. Hans Smit leest het verhaal voor van Maya de Jong.
1: Creta, 1995. In de winter van 1995 zijn wij op Creta. In onze huurauto rijden we door verlaten vakantiedorpen en zijn de enige bezoekers in Knossos. Op de dag van onze terugkeer rijden we naar het vliegveld. De autoverhuurder heeft gezegd dat we de auto op de parkeerplaats van het vliegveld kunnen achterlaten met de sleutel onder de mat. We zijn te vroeg en gaan eerst nog ergens op een terras een kop koffie drinken. De Griekse vrouw die ons bedient vraagt waar we vandaan kwamen. Uit Holland, zeggen we. Oh, dan moeten jullie even wachten. Mijn dochter correspondeert al 10 jaar met een vrouw in Holland. Even later komt ze terug met een brief. Op de afzender staat Nel en Christo. Mijn hart staat even stil. Dit is Nel, mijn jeugdvriendinnetje. Haar man heet Christo. En ik ben al maanden op zoek naar haar adres.

Reiko, Griekse muziek. Je hoorde mandolinespeler Avi Avital met zijn Between Worlds. En dat begeleidde dat bijzondere vakantieverhaal, Adres gevonden, van Maya de Jong. En zij krijgt een speciaal glas van de ochtend. En heb jij nog een mooi vakantieverhaal? Mag je ons mailen naar deochtend@kro-ncw.nl. En wie weet hoor je je eigen verhaal terug op de radio.

0: Deel 2 uit symfonie nummer 4 van Robert Schumann door de Scottish Chamber Orchestra uitgevoerd. Ja, wat is de oplossing van de opgave? Gisteren was het weer Freude, Schöne, Götterfunken enzovoort. Ik dacht, wat is het allemaal? Maar jullie zijn natuurlijk veel slimmer dan ik. Een paar foute antwoorden. Europafeest, slotakkoord. Alle mensen weer de broeder. Ja, dan was het allemaal, was het al warm. En de winnaar is Evelien ten Katen. En zij schrijft, ik ga voor finale. De Ode aan die Freude is de finale van Beethovens 9e symfonie. Gedicht van Friedrich Schiller. En gisteren was het weer de finale van het WK. Ja, Evelien, helemaal goed gepuzzeld. Jij krijgt die mooie collectors item, dubbelwandige de ochtendmok. Ja, een ode aan die Freude. Ik ben ook altijd zeer vreugdevol als ik Selma van Dijk hier naast me zie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij presenteert de klassieken tot 12 uur. En haal je daar nog eens even een highlight uit? Of heb je iets waar je ons op kan verheugen?
1: Mensen kunnen gewoon gerust weer gaan luisteren, want we hebben echt heel veel mooie muziek. En ik zat net te denken, misschien moeten we nog even iets Spaans erbij zoeken.
0: Ja.
1: Om te vieren dat Spanje lekker gewonnen.
0: Had jij dat
1: heeft
0: goed geraden? Dan gaan we weer.
1: Ik heb wel gezegd dat Spanje. Ik was nog even bang, maar ze hebben het gered.
0: Ze hebben het gered. Ja, Selma is namelijk best wel een goede voorspeller. Beetje. Goed, daar gaan we natuurlijk naar luisteren, naar de klassiek. En nu nog een klein mopje Ode aan die Freude. Tot morgen.

NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant woedt een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen in Udenhout die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Ze moeten ramen en deuren dicht houden. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
3: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, maar verder blijft het droog. 18 tot 23 graden wordt het. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers.

0: nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: NPO Klassiek. Avro Tros.

The Watermill van Ronald Binch. Gespeeld door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Korp. Ja, en daarmee zijn we begonnen aan de klassieken van maandag 20 juli. Van harte welkom. We hebben weer heerlijke klassiekers voor je in petto. Een beroemd duet uit het Zauberflöten van Mozart. Een rondo voor piano en orkest van Chopin. En natuurlijk gaan we rond 9:30 weer een verrassende nieuwe schakel rijgen aan de kettingreactie. Maar we gaan nu luisteren naar het eerste deel van het eerste vioolconcert uit opus 3 van Pietro Locatelli. En opus 3 bestaat in totaal uit 12 vioolconcerten die stuk voor stuk behoorlijk wat techniek vereisen van de violist. En deze vioolconcerten worden dan ook geroemd om hun extreme virtuositeit en soms ook spectaculaire cadenza's. Je hoort nu Giuliano Carmignola met het Allegro uit dat eerste vioolconcert uit opus 3 dus van Locatelli.

Giuliano Carmignola speelde het eerste deel uit het Concert voor Viool en Strijkorkest Opus 3, nummer 1. En van Locatelli natuurlijk. En daarbij hoorde je het Venetië Barokorkest onder leiding van Andrea Marcon.

En dat waren Cecilia Bartoli en Bryn Terfel. En zij zongen het duet Papa Papagena uit de Zauberflöte van Mozart. Myung Woon Chung dirigeerde daarbij het Orchestre dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Jan Lisiecki speelde de Rondo voor piano en orkest opus 14 in F groot van Chopin en deed dat samen met de NDR Elbphilharmonie Orkester onder leiding van Christoph Urbanski.

0: kettingreactie.
1: Ja, dachten wij afgelopen vrijdag nog dat we nog wel eventjes door zouden gaan op muziek over de sterren. Bleek dat jullie daar heel anders over dachten. Vrijdag lieten we in de kettingreactie het stuk Stars horen van de Letse componist Eriks Eschenwald. En daarin hoorde je Fautjes Eet niet alleen zingen, maar zij bespeelde ook enkele wijnglazen. En dat klonk zo.

Ja, het is echt een prachtig stuk. En dat bespelen van die glazen, dat heeft nogal wat losgemaakt. Zo kwam Judith Schuif met het volgende idee. Dag Selma, nieuwe schakel in de kettingreactie. Met een vinger over een nat glas wrijven, zoals bij Foodjes Eetnet gebeurde. Dat heet officieel een glasharmonica. Een prachtig, maar uiteraard zeer bewerkelijk instrument. En Mozart heeft enkele prachtige stukken voor glasharmonica geschreven. Onder andere het Adagio KV 617. En dat draag ik dus voor als kettingreactie. Nou, echt een heel leuk idee, Judith. We gaan daar even een stukje van laten horen.

Ja, echt heel erg leuk. Zo klinkt dus dat glasharmonica. En dit is het adagio voor glasharmonica van Mozart. Maar ja, het is wel echt een heel specifiek geluid. Dat is misschien wat veel 4,5 minuut lang, dachten wij. Maar ook luisteraar Walter kwam met een origineel idee. Want hij schreef ons, misschien ook leuk voor in de kettingreactie, nu we muziek aan het maken zijn met glas. Ik stel voor om iets te laten horen van Philip Glass. De muziek die hij schreef voor de film The Hours bijvoorbeeld. Nou Walter, gaan we doen.

0: For Your Own Benefit. Muziek die Philip Glass schreef voor de film The Hours. En het werd gespeeld door de Lyric Quartet Orchestra onder leiding van Nick Ingman. Ja, we zijn met de kettingreactie dus aangekomen bij het thema glas. En ik ben heel benieuwd wat we morgen gaan laten horen als nieuwe schakel. Misschien is dat voor jullie al glashelder. Of gooi ik hier nu toch een beetje mijn eigen glazen in? Hoe dan ook, ik heb toch geen glazen bol. Dus verras ons weer met jullie originele ideeën en stuur je suggestie naar de NPO Luister-app of mail naar deklassieken@avrotros.nl.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Nou, dat was natuurlijk onmiskenbaar muziek van John Williams. Hier voor de film Spider-Man. Hij dirigeerde zelf de London Symphony Orchestra. En van filmmuziek door naar de opera. Met een bewerking van de aria U fu giusto il mio sospetto. Uit de opera Luisa Miller van Verdi. Het wordt gespeeld door het Hagen Quartet.

Het Hagen Quartet speelde een bewerking van de aria A fu giusto il mio sospetto uit de opera Luisa Miller van Giuseppe Verdi.

Emma Kirkby zong de aria Nulla in Mundo Pax Sincera uit het motet voor sopraan en strijkorkest RV630 van Vivaldi. Werd daarbij begeleid door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. En dan nu tot het nieuws van 10 uur nog Spaanse klanken ter ere van de kersverse wereldkampioen voetbal. Het Spaanse elftal wist gisteravond uiteindelijk toch na vele net niet gelukte doelpunten in de finale te winnen van Argentinië. Dus voor hen en voor alle fans van Spanje nu Sevilla uit de Suite Española van Albéniz, gespeeld door Milos Karadaglic. Hasta luego!

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1:00 vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. En daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Boeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen is het complete werk van dit tweede uur het concert voor piano, viool en cello van Beethoven. Dat hele beroemde trippelconcert. Maar nu eerst muziek van Johan Wagenaar.

De Noordwest-Deutsche Philharmonie onder leiding van Anthony Hermes speelde het vierde deel van de Sinfonietta voor orkest van Johan Wagenaar. Ja, dan, het was voor die tijd een zeer opvallend concert, het Tripelconcert van Beethoven. Hij noemde het zelf een groot concert voor piano, cello en viool. Ja, en waarom was het dan zo'n merkwaardig concert? Nou, omdat er niet zoals gewoonlijk voor die periode één instrument soleert met het orkest, maar het dus maar liefst drie. Sommige muzikologen noemden het wel een romantisch concerto grosso. Beethoven schreef het in 1804, kort nadat hij zijn beroemde derde symfonie, Eroica, had voltooid. Ja, en dan dat langzame deel met daarin een grote rol voor de cello. Het is zo ongelooflijk mooi. Hier gaat Beethoven al duidelijk richting de romantiek. Hij loopt zeker vooruit op muziek bijvoorbeeld van Mahler en Bruckner. Ja, en die pakkende thema's van het eerste en ook van het laatste deel, die zijn niet anders dan briljant te noemen. Je hoort dat Tripelconcert nu, gespeeld door het Van Baarle Trio samen met het Residentieorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

0: En dat was Beethovens trippelconcert, uitgevoerd door het Van Baarle Trio samen met het Residentieorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Afgelopen 5 juni was het 200 jaar geleden dat Karel Maria van Weber overleed in Londen. Hij staat bekend als een van de grondleggers van de Duitse romantische opera. En hij werkte dan ook hard aan de erkenning van die Duitse opera als reactie op de Italiaanse opera die aan het begin van de 19e eeuw nog steeds Europa domineerde. Ja, en met zijn meesterwerk Der Freischütz wist hij alle ogen, ja, en ook oren op hem gericht te krijgen. De compositie was muzikaal vernieuwend door het kwistig gebruik van meerdere lage harmonieën. Iets wat een componist als Wagner bijvoorbeeld van hem zou overnemen. En het verhaal van Der Freischütz speelt zich af in het Bohemen van de 17e eeuw. Een jager moet een schutterswedstrijd winnen om met zijn geliefde te mogen trouwen. Maar hij laat zich verleiden tot vals spelen. Ja, dat komt natuurlijk uit. Allemaal toestanden. Nou, vervolgens krijgt hij een jaar de tijd om zijn eerlijkheid te bewijzen. Niet gevreesd. Het komt uiteindelijk allemaal goed. En ze leefde nog lang en gelukkig. Dit is een van die prachtige aria's uit Der Freischütz. Und op die wolken sie verhüllen. Gezongen door Lise Davidsen.

Lise Davidson zong Und op die wolken sie verhullen uit der Freischütz van Karl Maria von Weber. En werd daarbij begeleid door het Rundfunk-Sinfonieorchester Frankfurt onder leiding van Marek Janowski.

de derde orkestsuite van Respighi was dit deel 3 Siciliana. En dat werd gespeeld door het Orchestra Filarmonica della Scala onder leiding van Riccardo Chailly. Zometeen dan gaan we verder met de klassieken. En nu hoor je nog tot het nieuws van 11 uur Gollywog's Cakewalk uit Children's Corner van Debussy. Blijf lekker luisteren. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunker en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een althobo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
2: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
4: Ster.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CJP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie hield ze tegen. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. Die rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Het weer vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en dan staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken. Fijn dat je erbij bent. Zometeen het klarinetconcert van Frans Krommer. Maar we reizen nu eerst door naar de Britse hoofdstad met dit vierde deel uit de London Symphonie van Joseph Haydn, oftewel Symfonie nummer 104.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken. Fijn dat je erbij bent. Zometeen het klarinetconcert van Frans Krommer. Maar we reizen nu eerst door naar de Britse hoofdstad met dit vierde deel uit de London Symphonie van Joseph Haydn, oftewel Symfonie nummer 104.

En dat was het vierde deel van symfonie nummer 104 van Joseph Haydn. Het werd gespeeld door de London Classical Players onder leiding van Roger Norrington. Emma Johnson, dat is de klarinettist die we nu gaan laten horen met het klarinetconcert van Frans Krommer. Zij werd ooit eens door de Times omschreven als de favoriete klarinettist van Groot-Brittannië. Ze won meerdere belangrijke muziekprijzen en is uitgegroeid tot een van de best verkopende klassieke artiesten van het Verenigd Koninkrijk. Het is dan ook niet zo vreemd dat zij optreedt met veel van 's werelds meest vooraanstaande orkesten, zoals bijvoorbeeld met de Royal Philharmonic Orchestra, waar ze dat zeer geliefde klarinetconcert van Frans Krommer mee opnam. Geschreven in 1803 en dit virtuose werk in klassiek Weense stijl. Het bestaat uit drie delen. Een energiek openingsdeel waarin de virtuose mogelijkheden van het instrument worden getoond. Het middendeel heeft een expressief en lyrisch karakter. En het concert sluit af met een heel vrolijk deel met daarin onder andere Poolse dansinvloeden. Laten we gaan luisteren naar dat klarinetconcert van Krommer. En dat wordt dus gespeeld door Emma Johnson.

Emma Johnson speelde het klarinetconcert van Frans Krommer samen met de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Günther Herbig. Ja, en van een van de beste klarinetisten van Engeland naar een van de beste cellisten van Nederland. Dit is Quirine Viersen.

Lavinia Meijer speelde het tweede deel van de sonate voor harp in C-klein van Jan Ladislav Dussek. In 1874 maakte Johann Strauss junior een reis door Italië, waar hij op tournee was met het Langenbach-orkest. En tijdens deze periode schreef hij zijn wals Waar de citroenen bloeien. In eerste instantie had hij het eigenlijk een hele andere naam gegeven, Bella Italië. Maar dat was natuurlijk speciaal voor het Italiaanse publiek. Later kwam hij dus met die citroenentitel, die gebaseerd is op een citaat uit een roman van Goethe, Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Kent u het land waar de citroenen bloeien? Nou, deze wals heeft regelmatig geklonken tijdens het beroemde Weense nieuwjaarsconcert. De laatste keer was in 2020, toen onder leiding van Andries Nelsons. En in 1960, 65 en 1972 dirigeerde Willy Boskowski deze wals tijdens het nieuwjaarsconcert in Wenen. En dat is ook de dirigent die bij deze opname voor de Wiener Johann Strauss Orkester stond.

0: die Citroenblüten van Johann Strauss junior, uitgevoerd door de Wiener Johann Strauss Orkester onder leiding van de legendarische Willy Boskowski. Zometeen de muziekfabriek met Karin.
1: Nou, en ik ga verder op zomerse voet. Het is lekker cool, hè, vandaag. Maar twee herders die naar elkaar roep zingen in de Franse bergen, dat is toch nooit weg. Het is in dit geval ook zo dat die twee herders worden gespeeld door één sopraan.
0: Oh, Mari Eriksmoen.
1: Ja, het is heel knap. Heel, met heel veel gevoel en inlevingsvermogen.
0: Ja,
1: het is zo'n prachtig lied. Bailero van Kant Loube.
0: Ja.
1: Zometeen in zijn geheel. En dat is nog maar een tipje, hè?
0: Oh, wat heerlijk. Een sluier. Ja. Nou ja, dat en natuurlijk nog veel meer moois. Zometeen in de muziekfabriek. Wij gaan eruit met Mock Morris van Percy Grainger. Ik wens iedereen nog een hele mooie dag verder.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechtelijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een 3de inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Tros.
5: Het is 20 juli, begin van de hondsdagen. Lekker koel tot nu toe, dus we dansen ons zomerwarm met Dvorak.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Skotchna, een Slavische dans van Antonín Dvořák door de Wiener Philharmoniker gespeeld. En ja, ik zei het al even, het is 20 juli, de eerste dag van de hondsdagen. Naar verluidt is het weer op deze dag bepalend voor het weer in de komende 6 weken. En traditiegetrouw is dat dan ook de warmste periode in Nederland, waarin je eten goed koel moet bewaren. Maar vandaag zou ik zeggen, maak je daarover niet druk en lunch lekker warm. Bij de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma met de komende kwartieren. Een herderslied opgevangen in de Auvergne. Philippe Jaroussky die zingt ook, maar dan over het ongelooflijke blauw van jeugdherinneringen. En zometeen de radioreisdienst van een luisteraar. Ultieme vakantie- of zomermuziek die hoort bij vandaag, bij een bepaald vakantiemoment, bij altijd. Laat het ons weten. Stuur jouw zomertrack die iedereen mag horen naar ons. Opgetypt of ingesproken. Het maakt niet uit als het maar met klaroengeschal is via de NPO Luister-app.

0: Een waterpiece, suite voor trompet en strijkorkest in D van Händel. Je hoorde Alison Balsam op haar trompet bij The English Concert.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, vandaag op deze heerlijke, koelere 20 juli. Een echt opperstukje zomermuziek wat mij betreft. Bailero. Uit de Chants d'Auvergne van Joseph Canteloube. Canteloube schijnt dit deuntje te hebben opgepikt bij het vallen van de avond. Stel je even voor, de avond valt in de Cantal in Frankrijk. En toen hoorde Canteloube een herder of herderin een melodie zingen. Hij zou zich verborgen hebben, goed geluisterd. En toen hoorde hij 6 kilometer verderop de verre stem van een andere herder die melodie, dat lied, herhaalde. En ze zongen ongeveer dit, zometeen door sopraan Marie Eriksmoen vertolkt. Herder, aan de overkant van de rivier, jij bent niet bang. Je zingt de bailero lero. Ik ben niet bang. Jij zingt de bailero lero. Herder, het veld staat in bloei. Breng je kudde hierheen. Herder, de rivier stroomt tussen ons. Ik kom er niet overheen. Wacht, ik zie je stroomafwaarts.

Pai Lero, Chans d'Auvergne. Joseph Kanteloup schreef het en je hoorde hier Marie Eriksmoen zingen bij het Bergen Philharmonisch Orkest. Nu gevolgd door Summer Place van Max Steiner.

0: Ensemble Pentaedre speelde een deel uit het Blaaskwintet nummer 2 van Giuseppe Maria Cambini. En daarvoor Theme of a Summer Place, From a Summer Place. Wereldberoemde compositie van die Oostenrijkse-Amerikaanse Hollywood-componist Max Steiner. Geschreven voor die film uit 1959. Werd een mega-hit en je hoorde hem hier gloednieuw opgenomen. Door Isabelle Durin op viool en Michael Erdscheid op piano.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour. Radio Reisdienst.
0: In de zomerse weken, grote vakantieweken, reizen we in de muziekfabriek samen. In de muziek, muziek van lang geleden of van net. Maar in ieder geval muziek die onlosmakelijk met de zomer, een dag, een avond, een moment te maken heeft. Stuur jouw radioreisdienst naar ons toe. Dat kan met de NPO Luister-app en inspreken. Dat vinden we geweldig. Maar opschrijven mag natuurlijk ook. Dat deed luisteraar Takashi. Ik lees voor. Telkens wanneer ik dit nummer hoor, denk ik terug aan een zomer in Engeland en een korte, intense liefde. Op een dag nam hij me mee naar Beachy Head. De witte kliffen, de zee en de koele wind. En toch voelde alles warm, alsof de tijd even stil mocht staan. Die liefde eindigde met de zomer. Maar de herinnering is gebleven. Daarom wil ik graag aanvragen Here, There and Everywhere. Door Toru Takemitsu op gitaar.

Toru Takemitsu speelde op gitaar Here, There and Everywhere van John Lennon en Paul McCartney. De radioreisdienst van luisteraar Takashi. Heel veel dank voor je mooie bericht. En dit is Ludwig van Beethoven over zijn blije gevoelens bij het rondlopen, het wandelen door de natuur.

Het residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden speelde uit Ludwig van Beethovens zesde symfonie zijn pastorale. Het eerste deel, er waren heitere erfindungen bij de aankomst auf dem Lande. Vrolijke gevoelens ontwaken bij het aankomen in de natuur op het land. Ai este azul, een lied van de Portugese Pancho Cabral over de kleur van vaderlandsliefde en mooi weer. Zeer geschikt om bij weg te dromen. Philippe Jaroussky zingt Ai, est azul, oh dat blauw. Ik wil je vertellen, terwijl het mijn huid aanraakt, hoe het me herinnert aan mijn vaderland. Het blauw van mijn thuis doet mijn stem breken.

Quarteto Topazio met op contrabas Gabriela Negri. Ze speelde Canción de Cuna uit de Latin American Suite No. 1 van João Marcondes. En daarvoor hoorde je Ay Este Azul, gezongen door Philippe Jarouski, countertenor bij L'Arpeggiata. Het is vandaag de internationale dag van de maan. Op deze dag, 20 juli, maar dan in 1969, zette de bemanning van Apollo 11 de eerste stappen op het maanoppervlak. En sindsdien kijken we misschien net iets anders naar die vertrouwde witte bol aan de hemel. En ook de andere kant op, iets anders naar die bol die onze aarde is. En daar past een mooie ode aan de maan bij deze dag. Sing to the Moon. Het is een lied van Laura Mvula, maar dan in deze indrukwekkende koorversie van de Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge.

Jazeker. Het was ook een muziekfabriek hit van de week even geleden. Sing to the Moon, over hoe er altijd weer licht is en komt als het donker lijkt. Van Laura Mvula, hier door de Chapel of Pembroke College Cambridge gezongen onder leiding van Anna Lapwood. Tijd voor een wals. Fantastiek.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Op tournee met zijn charismatische eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een weerzien waar de vonken van afspatten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn, te weinig tijd om hun werk te doen. Als AliExpress voor eind oktober niet met een verbeterplan komt, kan het bedrijf nog meer boetes krijgen. Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in de Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Zij vinden het intrekken van de vergunningen buiten alle proporties. Maar volgens het provinciebestuur is het noodzakelijk vanwege de schade aan de natuur. En ook is er volgens de provincie door uitspraken van de rechter geen andere optie. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Spanje won gisteravond het WK van Argentinië met 1-0. De spelers worden even rond deze tijd verwacht op de luchthaven van Madrid. En daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. En er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: NPO Klassiek. Tros.
9: Zometeen Edvard Grieg's beroemde pianoconcert. Eerst smakelijk eten met dit ensemble genaamd Tafelmuziek.
8: De Muziekfabriek met Karine Lacour.

openingsdeel, symfonie nummer 47 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het ensemble Tafelmuziek. Het is lunchen op Klassiek, nog tot 2 uur. Wat fijn dat je luistert naar de Muziekfabriek met zometeen een dikke podcasttip van een NPO Klassiek collega die meer wil en dan vooral meer klassiek. Maar eerst hoor je een gouden duo met ontspannen klanken. Théotime Langlois de Zwarte op viool en Thomas Dunford op luit.

0: Deelteam Langlois, de zwarte op viool, Thomas Dunford op luid. Ze speelde sonate nummer 11 uit het boek vol sonates, het eerste boek van Henry Eccles.
1: Goed idee!
0: Heb je zin in meer klassiek, in een vrolijke wegwijzer, in goede verhalen achter de grootste klassieke meesterwerken? Dan heb ik een goed idee voor je. Luister eens naar de podcast Al Dit Wil Meer Klassiek van collega-presentator hier op NPO Klassiek en muziekliefhebber Aldit Hunkar. In elke aflevering van die podcast staat een andere componist of stuk centraal, waarbij Aldits muziekmannen Karel, Jacobus en Teun, allemaal bekend van het programma De Ochtend, interessante of sappige verhalen opdissen. En vandaag is een nieuwe aflevering uit over Astor Piazzolla. Heel bekend natuurlijk van zijn Adios Nonino, van het moment waarop Maxima een traan wegpinkte tijdens haar huwelijk. Maar achter dat beroemde stuk gaat een heel verhaal schuil. Want in de jaren 50 krijgt Piazzolla een beurs om bij Nadia Boulanger in Parijs te gaan studeren. Op dat moment de beroemdste docent / pedagoog. En Piazzolla probeert te verhullen dat zijn eerste instrument de bandoneon is. Hij is bang dat Boulanger dat instrument misschien een beetje te min vindt, omdat de bandoneon op dat moment nog echt een instrument is. Dat hoort bij de tango, bij de cafés, de bordelen, de nachtclubs van Montevideo en Buenos Aires. Geen klassiek instrument, denkt hij. Maar Nadia Boulanger prikt door Piazzolla heen, vraagt hem ook een stukje op bandoneon te spelen. En ik laat je een fragment uit de podcast horen. Hier zijn Teun Faber en Aldit Hunkar over Piazzolla.
2: Ik kan niet stilstaan.
3: Nee, het is ongelooflijk, toch?
2: Ja.
3: Zo mooi. En daar komt hij zo opzwevend en energiek.
2: En zo echt.
3: Ja. Dus hij speelde daar nu, dit is met zijn, dus met een sextet of quintet eromheen. Hij speelde daar solo, bandoneon, op die kamer bij Nadia Boulanger. En zij zei, nou, wat je met klassieke muziek doet, dat is heel aardig. Ja. Maar de echte, de ware Piazzolla is dit.
2: Kijk, dat is...
3: En
2: dat is...
3: laat die nooit achter,
2: precies,
3: zei ze tegen Astor Piazzolla.
2: Dat is het beste advies, ja, dat ze hem had kunnen geven, denk ik.
3: Het allerbeste advies dat ze hem had kunnen geven. Want op dat moment heeft hij ook echt het roer omgegooid in zijn leven.
0: Ja, nieuwsgierig naar hoe dit verder gaat. Deze nieuwe aflevering van Al Dit Wil Meer Klassiek staat nu online op alle podcastplatforms. npoklassiek.nl/podcast natuurlijk ook. En terwijl je hem opzoekt, draai ik natuurlijk Adios, Nonino.

Astor Piazzolla's Adios Nonino in de versie van Karel Krein of op zijn bandoneon bij het Concertgebouw Kamerorkest en het Nederlands Kamerkoor, alles onder leiding van dirigent Ed Spanjaard.

0: Ebonite saxofoonkwartet speelde een arabesque voor piano. Nummer 1 van Claude Debussy en daarvoor If You Love Me van Thomas Tallis door de Tallis Schoolers gezongen.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Een bevalling kan flink ingrijpen, maar als de baby er dan is, overheerst meestal iets anders. Blijdschap, opluchting, verwondering, ineens een compleet nieuw mens op de wereld. In 1868 werden Edward Grieg en zijn vrouw Nina ouders van hun dochter Alexandra. En kort daarna vertrokken ze met z'n drieën naar Denemarken voor een lange vakantie. En daar, als kersverse vader van 24 jaar oud, schreef Grieg het pianoconcert dat zou uitgroeien tot zijn beroemdste werk. En je zou dat nieuwe leven en dat nieuwe gezin erin kunnen horen, want het concert begint onvergetelijk. Een roffel op de pauken. Een spectaculaire neerwaartse pianoladder die meteen overgaat in een warm bad als thema. Of misschien beter gezegd, een roze wolk.

Magnifiek. Openingsdeel van het pianoconcert van Edvard Grieg, gespeeld door Javier Perianes op piano bij het BBC Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Sakari Oramo. Hit van de week. Bésame mucho, kus me heel veel, geschreven door de Mexicaanse pianiste en componiste Consuelo Velázquez. Op een moment dat ze nog nooit een kus had gehad, vertelde ze later. Ik wist niet eens hoe een kus voelde. Nou, dat is aan het lied niet te horen en ook niet te merken aan de mega hitgevoeligheid. Bésame mucho groeide uit tot een van de meest gecoverde liedjes ter wereld. En hier hoor je een van de nieuwste covers, wat ons betreft zeer goed gelukt. Vandaar dat het deze hele week onze muziekfabriek hit is. Je hoort vocaal ensemble Calmus met Bésame Mucho.

Vision String Quartet met een samba van Jacob Enke. Zometeen maatwerk. Sander Swiep is even aan het genieten van welverdiende vrij. Mieke van der Wij presenteert. En Martien die stuurt nog een appje met de NPO Luister-app. Hallo Loes en Karien, vierdaagse. Morgen is het zover. Heb je daar mooie passende muziek bij? Een goed idee, ja. Nijmeegse Vierdaagse barst morgen los. En volgens mij loopt onze NPO Klassiek collega Maarten van Wijk mee. Dus we gaan even contact zoeken morgen met Maarten. Kijken hoe het gaat die eerste dag. En om goed in de stemming te komen is hier alvast een march. Nou, misschien wel de beste march ooit. Namelijk uit Superman. Voor al die supermannen en supervrouwen. Die naar door Nijmegen. Vierdaagse. Een hele fijne middag. En tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het verhaal achter de muziek die heel Nederland liet huilen. Adios Nonino van Astor Piazzolla.
2: Toch weer de tranen.
1: Ja, daar ga ik weer.
2: Het is dus ook eigenlijk een afscheidsstuk en geen bruiloftstuk. Maar voor beide gelegenheden leent het zich misschien heel goed.
1: Juist.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. En daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Wolfgang Amadeus Mozart. Wij hoorden daar het vierde deel uit. En ja, Jupiter is heel ver weg, maar onze bestemming is toch echt op aarde.
1: De bestemming.
0: Ja, Sander Swiep die geniet van een welverdiende vakantie, zoals ze dat dan noemen. Dus de komende weken neem ik het van hem over. Verse paarden voor de koets, zeg ik altijd. En we gaan natuurlijk weer naar een plaats en dat is deze keer in het buitenland. We zoeken een stad ergens op de wereld. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs en dat is een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met een maatwerklogo en ook nog eens met geruisonderdrukking. En de hints van vandaag, die zijn 1. Nederland-Zweden, 2. Beyoncé en 3. We hebben een probleem. Nederland-Zweden, Beyoncé, we hebben een probleem. Wat is die bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app of mail maatwerk@omroepmax.nl.

applaus voor het kammerorkester Karel Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Hähnchen. En ze klapte voor Jupiter de 41ste symfonie van Wolfgang.

Muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Het derde deel van een concert voor cello en strijkorkest. Ophélie Gaillard bespeelde de cello en had ook de leiding over het Pulcinella Orchestra. Carl Philipp Emanuel Bach, zoon van Johann Sebastian en in zijn tijd beroemder dan zijn vader, gaf op 8 januari 1767 een legendarisch klavecimbalconcert in het Concerthuis aan de Poelestraat in Groningen. Hij werd destijds aangekondigd als de heer Bach van Berlijn. Hamburgse Bach wordt hij ook wel genoemd. Maar dat leuke is dat dat gebouw nog steeds het Concerthuis heet. Het is een plek, staat er op de website, voor echte levensgenieters. Hier vind je ultieme ontspanning in een ongedwongen omgeving. Nou denk je dan, misschien geven ze daar nog wel leuke concerten. Nee hoor, Mispoest heeft niks meer met muziek te maken. Het is een restaurant. Goed, muziek van een Groningse componist, Joep Fransens.

0: Lauma Skride speelde het zevende deel uit Das Jahr van Fanny Hensel Mendelssohn. En het zevende deel dat gaat uiteraard over de maand juli. Daarvoor muziek van de Groningse componist Joep Fransens, Harmony of the Spheres, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor en het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tonu Kaljusti. Ja, dat is een werk dat over de hele wereld gespeeld wordt. Joep Fransens had les van Louis Andriessen en hij wordt gezien als een vertegenwoordiger van de stroming die ze de nieuwe spiritualiteit noemen. Nou, misschien heb je wel gehoord waarom. Hij leeft nog hoor, hij is 71.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Naar muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Ouverture voor orkest, en heeft hij de Hebriden genoemd. Hij schreef dat ook toen hij daar was, of misschien vlak nadat hij daar was. Ik ben er ook wel eens geweest. Je kan er fantastisch wandelen. Echt prachtige natuur. Misschien dat we er iets van horen in deze ouverture. Gespeeld door Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.

Ja, met Felix Mendelssohn-Bartholdy waren wij toch even op de Hebriden of de Hebrides, zoals ze daar zeggen. Samen met het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Het is vandaag 20 juli. En op 20 juli 1969 was de landing van Apollo 11 op de maan. Die maanlanding vond plaats om ongeveer ruim 8:15 en 6:40 later begon Neil Armstrong aan zijn maanwandeling. Dat was dus officieel op 21 juli. Ja, ontzettend veel mensen zaten voor de tv. Misschien weten de luisteraars het nog wel. Dat was natuurlijk wel echt ook sensationeel. Die Armstrong was de eerste. Daarna, 15 minuten later, kwam Buzz Aldrin. En ik las net, toen ik nog eventjes over het lezen was, dat hij destijds op aarde al ruzie had gemaakt. Omdat hij zei, ja, ik wil de eerste zijn. Maar goed, dat heeft hij dus niet gewonnen, die ruzie. En hij was de tweede. Maar daarom noem ik hem nu nog maar even. Want anders dan hoor je altijd alleen maar over Neil Armstrong. Goed, we gaan naar een muziek uit de tijd dat er nog geen sprake was van maanlandingen. Uit de tijd van Franz Schubert. Maar hij schreef wel muziek. An den Mond.

Het Apollo Ensemble speelt de muziek van Georg Philipp Telemann. Trio voor hobo, viool en basso continuo. Het eerste deel. En het tweede deel ook nog. En daarvoor An den Mond van Schubert. Ja, het Apollo Ensemble zal daar ook wel iets mee te maken hebben. Nee, ik denk het ook weer niet. Het zal wel over iemand anders gaan. Ja, maar goed, we hadden toch een beetje veel muziek die met een beetje goede wil in ruimtelijke sferen zich afspeelde. En dat geldt ook voor de slotmuziek van Apollo 13. Dat is een titel van het nummer. De componist is James Horner.

NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat er op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede, ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn in meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
11: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
12: Ja.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Ja, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van Maatwerk. We begonnen dat deel met het tweede deel uit de eerste symfonie van Max Bruch. Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur voerde het uit. Zometeen meer muziek van Max Bruch, namelijk de Schotse Fantasie. En die wordt dan gespeeld door de vandaag jarige Schotse violiste Nicola Benedetti.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken ook deze week weer een stad ergens op de wereld. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Die gaat er altijd donderdag uit. En dat is een mooie draadloze hoofdtelefoon met een maatwerklogo en ruisonderdrukking. De hints vandaag zijn 1. Nederland-Zweden. 2. Beyoncé. De nadruk op de O. Beyoncé dus, dat is de tweede. En de derde is, we hebben een probleem. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl.

Ja, wat een heerlijke trompetist is dat toch, Wynton Marsalis. We hoorden hem hier in het tweede en derde deel van het trompetconcert van Johan Nepomuk Hummel. Hij werd begeleid door de National Symphony Orchestra of Washington D.C. onder leiding van Raymond Leppert. Ja, Wynton Marsalis. Iemand die zowel thuis is in de klassieke muziek als in de jazzmuziek. En hij is getrouwd met de violiste Nicola Benedetti. Die is vandaag jarig, die is 39 geworden. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Groot leeftijdsverschil, 25 jaar. Bijzondere combinatie toch? Ja, vind ik wel. Maar goed, dat is allemaal niet belangrijk. We gaan luisteren naar Purcell en Benjamin Britten. Tenminste, een lied dat door Purcell is geschreven en later door Benjamin Britten is gearrangeerd.

0: eerst horen we het mooie lied van Henry Purcell, Last Is My Quiet, met countertenor Easton Davies en Carolyn Sampson als soprane, bewerking van Benjamin Britten. En daarna muziek van Maria Theresia von Paradis, Sicilienne voor viool en de piano, een arrangement. En we hoorden, ik heb er al een paar keer genoemd, Nicola Benedetti op viool.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, omdat ze vandaag jarig is, ze wordt 39. We gaan zo meteen luisteren naar muziek van Max Broeg, de Scottische Fantasie. Drie delen, deel 3, deel 4 en daarna nog deel 5, de finale. Beroemde Nicola Benedetti, en misschien is haar viool nog wel beroemde, een echte Stradivarius, is meer dan 6 miljoen pond waard. En die heeft zij in bruikleen gekregen van een hele rijke bankier. En het enige wat ze hoeft te doen, is af en toe gewoon voor hem te spelen. Nou, daar zou ik eigenlijk wel stiekem bij willen zijn. Goed, we gaan eens even lekker meer dan 20 minuten genieten van Max Broeg en Nicola Benedetti.

Muziek van Max Broeg, fantasie voor viool en orkest, opus 46, ook wel de Schotse fantasie genoemd. We hoorden deel 3, deel 4 en deel 5, uitgevoerd door Nicola Benedetti. En zij werd ondersteund door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rory MacDonald. En we gaan verder met een Schotse componist. Hè. Benedetti is Schots, half Italiaans, half Schots. Ze heeft een Schotse moeder. En dat is James MacMillan, O Radiant Dawn.

stralende zonsopgang van James McMillan. Gezongen voor een groep die zich Apollo 5 noemt. Hé, hey, we hadden net ook al een Apollo-ensemble. Maar ja, het is ook niet zo raar natuurlijk. Apollo, de god van de muziek. En later ook nog naar de maan. Ook het Mendelssohn gaan we hier nog even naar luisteren. Tot het eind, tot de nieuws. Dat is de Schotse symfonie. Het vierde deel. En daarna ben ik nog een uur bij u terug. Met maatwerk.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Op tournee met zijn charismatische eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een weerzien waar de vonken van afspatten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nposklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat, na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn in meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Stunt niet met uw gehoor en kies ook voor maatwerk.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: tijdens het interbellum in Engeland heeft veel lichte muziek geschreven. En deze ouverture Apollo werd uitgevoerd door het Tsjechoslowaaks Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adrian Lieper.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan toch nog weer even naar ons spelletje voor de allerlaatste keer. We zoeken in de stad en als je hem raadt, dan maak je kans op onze weekprijs die er altijd donderdag uitgaat. En dat is een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Wie weet, de hints van vandaag zijn 1. Nederland-Zweden, 2. Beyoncé... Moet ik het goed zeggen? Beyoncé. Het staat wel een streepje op die laatste E, maar je moet toch zeggen Beyoncé. Dus daar moet ik altijd even over nadenken. En dan verder, we hebben een probleem. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl.

Alweer in Apollo, zo heet namelijk deze ouverture voor orkest, geschreven door Haydn Wood. Zei me niet meteen iets, maar het blijkt een van de leidende componisten te zijn geweest

Het is eigenlijk een aria uit de eerste acte van Rusalka, een opera van Antonin Dvořák. Het lied aan de maan, maar hier kon je het horen in een arrangement voor harp, gespeeld door Anneleen Lenaerts. Ja, de maan die speelt een grote rol in deze uitzending. Dat heb je wel begrepen. Het heeft allemaal te maken met de eerste man op de maan. Dat was op 19 juli. En daar hebben we muziek uitgezocht die een beetje af en toe zo hier en daar naar de maan verwijst. Ook het volgende van Ludwig van Beethoven. De Moonshine Sonate. Het eerste deel voor piano gearrangeerd.

0: eerste deel, het adagio van de Moonshine Sonate voor piano. En hier dus gearrangeerd, niet voor piano zoals ik zei, maar voor piano en koor. Het Deutsche Jugendkammerkoor hoorde je onder leiding van Florian Benfer. En die maanlanding, dat was natuurlijk 20 juli, die eerste stapjes op de maan. Vandaag precies 57 jaar geleden door Neil Armstrong.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: En we blijven in de sfeer van de ruimte, want we gaan luisteren naar twee delen van The Planets van Gustav Holst. Een zevendelige orkestsuite, gecomponeerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tussen 1914 en 1916. Het werk is niet gebaseerd op astronomie, maar op de astrologische betekenis van de planeten. En alleen de aarde zit er niet bij. En Pluto zit er ook niet bij, want Pluto werd pas in 1930 ontdekt. Lang nadat dat stuk voltooid was. En Pluto is later volgens mij ook weer planeet afgegaan. Dus maar gelukkig dat hij er niet gedaan heeft. We gaan luisteren naar de delen 4, Jupiter. En even kijken. Nee, eerst naar deel 2, naar Venus, the bringer of peace. En daarna naar deel 4, Jupiter, the bringer of jollity. De planeten worden uitgevoerd door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten.

Nou, het was een vrolijke boel daar op Jupiter. Jupiter, the bringer of jollity. En daarvoor hoorden we Venus, the bringer of peace. Twee van de zeven planeten die door Gustav Holst zo majestueus in muziek zijn veranderd.

Ja, de maan loopt als een rode draad door deze uitzending. Dit was een compositie van William Lloyd Webber, The Moon. Uitgevoerd door het English Chamber Orchestra onder leiding van Julian Lloyd Webber. En dat is zijn zoon. En dan denk je Lloyd Webber, we hadden toch ook nog een Andrew? Ja, dat is een andere zoon. Dus die appels die vielen weer niet ver van de boom. Daarvoor een nummer van Randy Newman, gezongen door de Kings Singers. Texas Girl at the Funeral of Her Father. In Texas, daar ligt onze bestemming van vandaag.

0: de bestemming.
1: Ja, de hints waren vandaag Nederland, Zweden, Beyoncé en wij hebben een probleem. Ja, dat is voor heel veel mensen best makkelijk geworden. Ik denk vooral toch door het laatste. Hè? We hebben een probleem. De winnaar is Helena. Eigenlijk is dat Helene Bekskens uit Waleren. En die zegt de oplossing van vandaag is Houston. 1. Nederland-Zweden. Die wedstrijd 5-1 werd gespeeld in het Houston Stadium te Houston. 2. Beyoncé werd geboren in Houston. En 3. We hebben een probleem. Dat komt van de Apollo 13 missie en is legendarisch. Dat is inderdaad legendarisch, maar weet je wat ook nog wel heel grappig is? Zo'n citaat klopt dan niet helemaal. Er wordt steeds gezegd dat door die Jack Swigert gezegd zou hebben: Houston, we have a problem. Zou, want in werkelijkheid, zei hij als astronaut, I believe we've had a problem here. Luister maar.
2: Oké, Houston, we've had a problem here.
3: This is Houston, say again, please.
2: Houston, we've had a problem.
1: Ja, je moet wel heel erg goed luisteren. Dat maakt ook verder niet zo goed uit. Maar toch wel fijn om te weten hoe het echt zat aan het eind van deze uitzending die aan de maan werd gewijd. Tenminste, nou ja, sommige stukken dan. En ja, ben benieuwd wie er uiteindelijk met die koptelefoon vandoor gaat. Misschien Helene wel. In ieder geval gefeliciteerd. Wat hebben we allemaal nog? Ja, Hans Hafmans, die gaat hier zometeen verder. En hier in Maatwerk is het laatste woord. Hebben we eerst nog muziek? Oh ja, we hebben eerst nog muziek. Sorry, dat was ik even vergeten. Van Justin Hurwitz, First Man. Oh ja, dat gaat natuurlijk ook over die First Man on the Moon. Quarantine, Sabine de Vier, sopraan, Alexandre Tarot, piano.

Ja, filmmuziek is dit dus, hè, van die film die First Man heet. Gaat over die maanlanding van Justin Hurwitz, Sabine de Vieille. En dan zijn we dan nu echt bijna aan het eind gekomen van Maatwerk. De zender gaat hier verder met Podium, met Hans Hafmansen natuurlijk. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan Jules Verne. Want die heeft ook het een en ander over de maan te berden gebracht. Die heeft bijvoorbeeld gezegd, in weerwil van de meningen van bepaalde bekrompen personen die de mensheid graag op zouden sluiten op deze aardbol, komt er een dag dat we zullen reizen naar de maan, de planeten en de sterren, net zo snel en zeker als we nu de zeereis van Liverpool naar New York maken. En dat was dus 19e eeuw.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren een gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is nog onduidelijk. De rebellen zeggen dat de blokkade reactie is op de Saoedische blokkade van Jemen. Volgens de Houthis belemmert het land al bijna 12 jaar de toegang tot havens en tot luchthavens. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staat nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
4: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 20 juli met muziek uit de wereld van de klassieke muziek. Zo praat ik met Lies Koolman, directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, over de vele buitenlandse masterstudenten aan Nederlandse conservatoria. En ik tip een familieconcert, klassieke muziek met een buikspreekpop. Waar kom je tegen? Componist Mathilde Wantenaar neemt ons backstage bij het Orgelfestival in Haarlem. Dat straks. Maar eerst vieren we de overwinning van Spanje in het klein met muziek van Isaac Albéniz.

Een serenade van Isaac Albéniz, een serenade aan het Spaanse elftal met gitarist Rafael Feuillatre. Het is een mooie plaat die dit voorjaar uitkwam. Het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Corinne Kanellakis. Met twee werken van Sergei Rachmaninoff, The Bells, de klokken, zijn kantaten, en de symfonische dansen, de laatste orkestmuziek die Rachmaninoff schreef. Zeer geliefde muziek. De tweede dans, het is een wals.

0: Een van de symfonische dansen van Sergei Rachmaninov. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Corina Kanellakis. Ja, de Nederlandse toporkesten. Er zitten Nederlanders in, maar ook buitenlandse topmuzici. Daarover zometeen een gesprek met de directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, Lies Koolman. Maar eerst even een blik op de weg, 5:45. Tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Ja, goedemiddag. Het is helaas druk onderweg en op veel plekken wordt er langzamer gereden. Onder meer op de A2 iets opvallends richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Omrijden kan daar via Venlo. En op de A58 een lange file in Brabant richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 4 kilometer en 40 minuten. Daar is een kettingbotsing gebeurd met 7 auto's en daardoor moet het verkeer over de vluchtstrook.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Bijna 80% van de masterstudenten aan de Nederlandse conservatoria komt niet uit Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS afgelopen weekend. 20 jaar geleden was de helft van de studenten nog Nederlands. Hoe komt het dat Nederlandse muziekstudenten het niet meer schoppen tot het conservatorium? Goedemiddag, Lies Koolman.
3: Goedemiddag, Hans.
0: Directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, een van de topconservatoria van ons land. Zo'n 70% van de studenten van de bachelor en master bij jullie in Den Haag komt uit het buitenland. Is dat cijfer een probleem?
3: Op zich, als je kijkt naar wie er allemaal toegang heeft tot de vooropleiding, laat ik het zo zeggen. 70% internationale studenten, dat is natuurlijk een verrijking voor de community zelf, voor het cultuurleven. Maar het betekent ook wel dat er veel Nederlandse jonge talenten het niet hebben gehaald tot het conservatorium. En dan is de vraag natuurlijk, hoe komt het dat ze het niet hebben gehaald? En daar zit een probleem volgens ons.
0: Ja, want 20 jaar geleden was de helft van alle conservatoriumstudenten nog Nederlands. Wat is er gebeurd?
3: Wel, er is een beslissing genomen, een beleidsbeslissing, om drastisch te gaan verminderen in investering in cultuur en kunstonderwijs. En dat vreest zich nu. Vroeger was er een muziekacademisch systeem, waren er heel toegankelijke scholen waar kinderen naartoe konden gaan voor een instrument te leren, voor te leren zingen, met elkaar en natuurlijk ook individueel. En daar is toen gekozen om daar andere oplossingen voor te nemen. Nu komt het vooral neer op incidenteel, op individuele initiatieven en lang niet elk kind heeft daar toegang toe. Nee. Vaak moeten ze verreizen, vaak moeten ze ontzettend veel geld daarvoor neerstellen. En ja, niet elk kind krijgt dus de kans om te ontdekken of ze eigenlijk wel graag muziek doen, laat staan zich verder daarin te gaan ontwikkelen.
0: Ja, we dreigen achter te lopen, of dat dreigen kun je bijna weglaten. We lopen achter bij het buitenland. Wat moet er gebeuren om meer Nederlanders op het conservatorium te krijgen?
3: Wel, ik denk dat er dappere beslissingen moeten genomen worden. De visie is eigenlijk heel erg simpel. Cultuur en kunstbeleving is goed voor iedereen. Het is passief of actief, jong of oud. Iedereen valt er eigenlijk wel bij. Maar vroeg of laat moet er iemand een beslissing nemen om dit terug voor iedereen toegankelijk te maken en daar duurzaam en een lange termijn gericht doel van te maken en zich daar ook voor in te spannen. Ja. Dus ja... Het is een politieke keuze.
0: Ja, dat is het.
3: En ik denk wel dat er heel veel goede wil is. Zeker weten. Vroeger zouden iemand terug de aan- en uitknop gaan bedienen.
0: Ja. Nou ja, die buitenlandse studenten die komen toch met veel poen. Die moeten toch meer collegegeld betalen dan Nederlandse studenten. Heeft het ook niet een voordeel dan, buitenlandse studenten aantrekken?
3: Wel, daar zit toch wel een verschil in. Studenten die niet uit de EU komen, die moeten inderdaad in Nederland een hoger collegegeld betalen. Maar iedereen die uit Europa komt, betaalt net hetzelfde als de Nederlandse studenten. En op zich, wij als conservatoria hebben er niet zo ontzettend veel aan waar nu iemand vandaan komt. Wij kijken altijd naar de persoon die erachter zit, naar de kunstenaar die zich aanmeldt achter de nationaliteit. Ja, sowieso hebben wij zelfs officiële afspraken van hoeveel internationale, dus niet-EU-studenten we mogen aannemen. En wij houden ons daar uiteraard graag aan. Maar de meerwaarde voor een internationale gemeenschap ligt vooral in het culturele, in de persoonlijkheden, in de artistieke inzicht die iemand binnenbrengt. En daar kijken we toch liever niet naar het geld. Wij kijken naar de muziek.
0: Ja, en je zegt het is aan de politiek om die knop om te zetten. Maar wat is er nog iets dat je in de tussentijd kunt doen als conservatoria in Nederland, om het muziekonderwijs weer aan te zwengelen?
3: Ja, zeker. Ja, wij proberen vooral een voorbeeldfunctie te spelen. Wij staan in het midden van de maatschappij, elk in onze eigen regio, elk in onze eigen stad. We zijn daar onlosmakelijk mee verbonden, want dat is ook ons publiek. Dus we proberen ons daar ook zoveel mogelijk in te bewegen en onze studenten te laten kennismaken met het publiek. Dus via concerten, via projecten in de wijk, met stages, met kinderen en volwassenen, zodat iedereen ook leert kennen wat muziek betekent en dat zij er eigenlijk toegang toe zouden moeten kunnen hebben. We hebben veel samenwerkingen met scholen, met instellingen, met de gemeente. En ja, veel van ons hebben ook vooropleidingen, in de mate dat we dat wettelijk mogen doen uiteraard. Ja. We hebben bijvoorbeeld een mooie school voor jong talent, waar ze echt ook academisch en artistiek talent kunnen onderrichten. Wij zijn daar erg blij mee. Tegelijkertijd hebben wij ook wel een signaalfunctie. Wij zien dat er echt iets mis aan het gaan is. En dat is een hele tijd geleden is daar een beslissing gebeurd. Wij merken daar nu de gevolgen van. En ja, wij willen daar wel aan de bel trekken. We kunnen het niet alleen zelf oplossen. We kunnen het gat niet dichten. Het is een veel groter en landelijk probleem. En wij willen ons daar wel zeker mee aan de tafel scharen en zoeken en meewerken aan die oplossingen.
0: Lies Koolman, dank. Directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Je bent eigenlijk met vakantie. Dus dank voor nu. Ik wens je een mooie zomer toe.
3: Ja, hetzelfde. Ja.
0: Dank je wel. Dag.

0: Humoresk en gospel blues uit een lyrische suite van de Amerikaan Robert Morris, countertenor John Holiday en pianist Kevin Miller. Van het debuutalbum van een man met een wel heel bijzondere stem, John Holiday. Hij is niet in een hokje te plaatsen. Holiday zingt hoofdrollen bij de Bayerische Staatsoper en de Metropolitan Opera. Maar ook was hij finalist in het tv-talentenjacht The Voice. Naast veel onbekende en meest jazzy nummers koos hij ook een enkel lied van George Gershwin voor zijn debuutalbum. Moeten we een keer op terugkomen. Fascinerend. In de zomerrubriek van Podium Backstage volgen we Nederlandse muzici en artiesten op klassieke muziekfestivals in binnen- en buitenland. Deze week hebben we elke dag een verslag vanaf het Orgelfestival Haarlem. Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening van het festival met orgelwerk en dans. Componist Joey Raukens schreef speciaal voor het festival een nieuw werk dat in première ging. Collega-componist Mathilde Wantenaar was erbij en maakte voor ons een verslag van die avond. We vroegen haar wat ze ervan vond.
1: Ja, het was heel mooi. We hebben net de voorstelling gehoord, het feestelijke openingsconcert. En ik ben nog even aan het bekomen van alles wat ik gehoord en gezien heb. Want er was ook een dansvoorstelling tijdens alle muziek. En ja, dat was heel sprookjesachtig eigenlijk. En ook wel ontroerend. De tweede helft van het concert was het nieuwe stuk van Joey Raukens. Zijn eerste stuk echt puur voor orgel. Daar was ook dans bij, maar wat meer minimaal. Wat ook wel fijn was, want het is natuurlijk nieuwe muziek. En dat wil je dan ook daarop focussen. Maar er was wel heel mooie kostuums hadden ze gemaakt. Het had bijna iets nautisch. Het is moeilijk na te vertellen, maar het was echt een bijzondere ervaring. Dus ik heb daar heel erg van genoten.
0: De volledige bijdrage van Mathilde Wantenaar is te zien op onze website npoklassiek.nl/podium. Ze heeft een vlog gemaakt waarin ook de dans van het openingsconcert te zien is. Morgen hebben we weer een bijdrage van Mathilde Wantenaar. Ze doet dan verslag van haar ervaringen van vandaag. We vroegen eerder vandaag wat ze gaat doen vandaag.
1: Dan mag ik jureren bij het improvisatieonderdeel van het orgelconcours. Ja, wat hier hoort bij het orgelfestival. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n kenner van orgel. En ik kom vooral om te luisteren naar de improvisatiekunde van de deelnemers. Dus nou, ik heb er super veel zin in.
0: Zegt Mathilde Wantenaar. Morgen dus meer. Het Orgelfestival Haarlem duurt nog tot en met 1 augustus. Ze liet de term zelf al even vallen. Sprookjesachtig, Mathilde Wantenaar. Dit is haar cyclus voor viool en piano. Sprookjes, Merel Verkammen, viool, Dina Ivanova, piano.

Sprookjes voor viool en piano van Mathilde Wantenaar, Merel Verkammen viool, Dina Ivanova piano. En componist Mathilde Wantenaar houdt een vlog voor ons bij. Deze week allemaal bijdragen op npoklassiek.nl/podium. Naar aanleiding van het orgelfestival, het roemruchte orgelfestival Haarlem. Dat nog duurt tot 1 augustus aanstaande. Ze hebben een leuke naam. Ensemble Tumbleweeds neemt ons mee naar de Gouden Eeuw van Venetië. Dat is de 17e eeuw, net als hier in Nederland.

Het ensemble Tumbleweeds met een canzone van Girolamo Frescobaldi uit de 17e eeuw in Venetië. Een rijke tijd, commercieel gezien, maar ook muzikaal gezien. Een nieuw album dit. Woensdag twee bijzondere concerten in het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Vader en dochter Boudewijn en Lydia Zwart treden samen op. Boudewijn is organist en Lydia komt met haar buikspreekpoppen. Want ze is naast de BR Dier ook een professioneel buikspreekpopartiest. Duo treedt op voor jong en oud. Ze willen het publiek op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het orgel en het klokkenspel. Terwijl Lydia in gesprek gaat met haar eigenzinnige buikspreekpoppen. Woensdagmiddag om 14:00 en om 15:30 in het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Wie weet, een leuke tip. Ik ga naar Petrushka, balletmuziek van Igor Stravinsky, vertelt het verhaal van een pop die van stro is gemaakt en met zaagsel is gevuld, maar die tot leven komt en in staat is tot liefhebben.

0: Twee deeltjes uit het ballet Petrushka van Igor Stravinsky, Russische dans en Petrushka's kamer, pianist Beatrice Rana. Naar aanleiding van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg, woensdagmiddag, begin van de middag, een voorstelling met buikspreekpoppen en orgel en klokkenspel. Want die Petrushka die was een pop van stro die tot leven kwam. Het is 5:05, tijd voor de ANWB even met Tim Schaap. Tim.
1: Ja, het is nog altijd aansluiten op veel plekken onderweg. Meer dan 120 kilometer file. We zijn dus wel op ons retour. Maar goed, niet te vroeg juichen, want er zijn nog een paar plekken die opvallen. Allereerst de A73, daar wordt nu gewerkt. En de weg is helemaal dicht. Daarom is het extra druk op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Maasbracht 9 kilometer en een kwartiertje extra. Verder de A58, Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de weg weer vrij na een kettingbotsing. Nog wel 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Batadorp. En het is druk op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer en bijna een kwartier vertraging.
0: Nog even terug tot de klok van 6 naar het Venetië van de 17e eeuw. Het ensemble Tumbleweeds met hier een chaconne van ene Maurizio Cazzati. Tot zo, zometeen na de klok van 6 beginnen we weer in de roerige jaren 20. The Roaring Twenties. Tot zo.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt aan de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drankkoop naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is nog onduidelijk. Rebellen zeggen dat de blokkade een reactie is op de Saoedische blokkade van Jemen. Volgens de Houthis belemmert het land al bijna 12 jaar de toegang tot havens en tot luchthavens. AliExpress tekent beroep aan tegen de boete van 500 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. De Chinese webwinkel vindt het onterecht dat de commissie ze ervan beschuldigt illegale en soms gevaarlijke producten te verkopen. De commissie zegt dat AliExpress zelf al een onderzoek had gedaan waaruit bleek dat er ondeugdelijke producten werden verkocht. Die doken daarna toch steeds weer op. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Aan het begin van dit jaar werd bij hem al kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer bij Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staat nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.

Ethel Waters zong Sweet Georgia Brown. The Roaring Twenties, de roerige jaren 20. Na de Eerste Wereldoorlog gebeurde er veel en in hoog tempo. Vrouwen kregen stemrecht. De Afro-Amerikaanse muziek, jazz, blues, veroverde de wereld. Denk maar aan de Harlem Renaissance. Het waren ook de jaren van snelle technische ontwikkelingen. De film kreeg geluid en kleur. En belangrijk, de radio maakte enorme opmars. Veel nieuwe muziek, songs, jazz, blues, dansmuziek, spirituals, kon zich daardoor razendsnel verspreiden. En componisten lieten zich erdoor beïnvloeden. Deze zomerweken in Podium, elke dag een aantal voorbeelden van de nieuwe muziekstijlen die 100 jaar geleden populair werden. En de invloed daarvan op de gecomponeerde muziek.

young. It kills you by degrees.

0: Twee songs van Ida Cox, Graveyard Dream Blues, gezongen door Bessie Smith. En hier Ida Cox zelf in haar nummer Blues Ain't Nothing Else But. Tijd voor de ANWB, 6:15, met Tim Schaap. Tim.
1: Ja, de files lossen nu snel op, maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Allereerst een ongeluk met een vrachtwagen op de A2, Maastricht-Eindhoven. Ter hoogte van Weert Noord is de weg helemaal dicht. Onbekend hoe lang het nog gaat duren daar. En het is druk richting Nijmegen op de A325 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ressen 3 kilometer en 20 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: En componist Aaron Copland reageerde en begon in 1925 met een serie pianowerkjes geïnspireerd door die nieuwe blues. 4 Piano Blues, de laatste 2, 3 en 4. Geschreven voor bekende pianisten in die tijd, voor William Capel, de derde, en de vierde voor John Kirkpatrick.

En hij kreeg hem toch aardig te pakken. De swing van de blues, componist Aaron Copland in 1925. Twee van de vier piano blues geschreven voor bekende pianisten in die tijd, William Capel, die trouwens jong stierf, verongelukte. Vliegtuigongeluk bij San Francisco en John Kirkpatrick. Pianist hier, Leo Smit. Ja, nog even. Amerika, maar dan een halve generatie eerder. Een nieuwe cd met de 9e symfonie uit de nieuwe wereld van Antonin Dvorak. Live door de Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Manfred Honeck. Orkest en dirigent, zo'n gelukkig huwelijk nu al zo ontzettend lang. 3 jaar was componist Antonin Dvorak directeur van het conservatorium in New York. Men had behoefte aan een grote muzikale persoonlijkheid als directeur. Iemand die Amerikaanse componisten kon helpen om een nationale muziekstijl te creëren. Nou, Dvorak bestudeerde werken van Afro-Amerikanen en Native Americans, reisde veel, ontmoette Amerikanen van allerlei origine. Zijn indrukken werden in 1893 verwerkt in die 9e uit de Nieuwe Wereld. Symfonie werd het grootste succes uit zijn carrière en is nog steeds populair. Het scherzo eruit.

Scherzo uit de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonín Dvořák, Pittsburgh Symphony Orchestra, chefdirigent Manfred Honeck. Een nieuw album. Nou, hoe vaak zal dat niet opgenomen zijn geweest? Tientallen, zo niet honderden keren. Het loopt tegen 6:30, dit is NTR Podium. De Spaanse dirigent, componist en viola da gamba speler Jordi Savall heeft zich gespecialiseerd in repertoire van middeleeuwen tot barok. Geldt als een van de belangrijke figuren uit de oude muziekbeweging. Af en toe maakt hij een uitstapje, dirigeert hij bijvoorbeeld de symfonie van Beethoven of Mozart. Hij richtte zijn eigen platenlabel op en een aantal ensembles. Deze zomer blaast de Spaanse meester 85 kaarsjes uit. Dat vieren we deze week alvast in Podium. Hij richt het ensemble Le Concert de Nation op. Orkest speelt op historische instrumenten. En met het nieuwe orkest wilde hij repertoire uitvoeren dat zich uitstrekt van barok tot romantiek, grofweg van 1600 tot 1850. De naam Le Concert de Nation is ontleend aan een werk van François Couperin, Franse muziek dus. Het was het eerste grote oude muziekensemble dat voornamelijk bestond uit muzici uit Latijns-Amerika en de Europese mediterrane landen. Een zuidelijke, zinnelijke klank dus. In 2010 maakte het orkest een opname van de orkestsuites van Jean-Philippe Rameau. Dit zijn dansjes en dansen uit Les Bourriades, een opera, balletopera van Jean-Philippe Rameau. Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall.

Contredanse Très Vive. Nou, dat was het. Heel snel. Uit Le Boreade, balletopera van Jean-Philippe Rameau. Le Concert des Nations, geleid door Jordi Savall. Hij wordt 85 deze zomer. En deze week staat hij centraal in de gouden opname. npoklassiek.nl/podium. Onderaan de pagina staat een artikel. In Podium lezen we deze week, Zomerliefde. Elke dag iets uit een liefdesleven van een componist. Vandaag een romantische brief van Benjamin Britten, componist, aan zijn geliefde Peter Pears, zanger. De Britse componist Benjamin Britten is een van de belangrijkste componisten in het Engeland van na de oorlog. In 1939 komt hij tenor Peter Pears tegen op een feestje, de start van een hechte vriendschap. Wanneer een gemeenschappelijk vriend van ze overlijdt, komen ze dichter tot elkaar. Ze blijven bij elkaar tot Britten's dood in 1976. Vandaag een brief van Benjamin Britten aan Peter Pears, 2 jaar voor Britten's dood, dus de jaren 70. Na 35 jaar samen zijn de twee nog smoorverliefd. Mijn liefste hart, tussen haakjes, een gekke formulering, maar ik weet niet wat ik anders moet. Ik moet je een gedachtenkronkel schrijven, iets wat ik je niet per telefoon kon vertellen zonder traantjes. Ik hou zo ontzettend van je, niet alleen van je fantastische zelf, maar ook van je zingen. Ik hoorde net een herhaling van Winter Words. En eerlijk gezegd ben je de grootste kunstenaar die ooit leefde. Waar heb ik deze man aan verdiend? Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. B. Benjamin. Voor nog meer zomerliefde ga je naar de website van Podium. Het antwoord van Peter Pears morgen in deze uitzending van Podium. Winter Words van Benjamin Britten. Door tenor Peter Pears en pianist hier, componist Benjamin Britten.

Het laatste lied uit de cyclus Lyrics and Ballads of Thomas Hardy. Winter Words van Benjamin Britten. Het lied Before Life and After. Tenor Peter Pears en zijn geliefde pianist Benjamin Britten, componist. Liefdesbrieven tussen die twee. Morgen het antwoord van Peter Pears aan Benjamin Britten. Straks om 8:00 het zomeravondconcert. We zijn rechtstreeks verbonden met de Royal Albert Hall in Londen. Philharmonia Chorus, BBC Philharmonic, dirigent Gianandrea Noseda. Fantasie en Fuga van Bach, georchestreerd. Een nieuw cellenconcert van de Amerikaanse jongcomponisten Jesse Montgomery. Abel Salucci is solist. En na de pauze de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Dat wordt kleurrijk en feestelijk, straks vanaf 8:00. Dit is een plaat van het Goodman Tango Quintet. Ontmoeting tussen Europa en Zuid-Amerika. Ontmoeting tussen twee tradities ook, klassieke muziek en de Argentijnse tango. Hier Erik Satie ontmoet Chloe Pfeiffer.

0: Een ontmoeting tussen Erik Satie, een bewerking van Chloé Pfeiffer, oftewel Frankrijk en Argentinië. De tango door het Goodman Tango Quintet. Zometeen Opium met Annemieke Bosman en Beeldende Kunst aan de muur.
1: Ja, Sam Drucker ga ik mee praten, dat vind ik erg leuk. Beroemd kunstenaar. Hij maakt portretten. Mensen zijn zijn materiaal, zo gezegd. En hij heeft nu een expo in Moor Ruurlo. Kasteel Ruurlo is een dependance van Museum Moor in Gorssel. De ouder wordende mens, nou daar gaat het ook echt over. Het zijn oude lichamen waar we naar gaan kijken.
0: En visueel geen blad voor de mond?
1: Nee, dus ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft over de schoonheid ervan.
0: Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Op tournee met zijn charismatische eredirigent Yannick Nézet-Séguin. Een weerzien waar de vonken van afspatten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Het weer dan nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. We kijken graag naar dingen die oud zijn. Ruïnes vinden we romantisch, beelden uit de oudheid vinden we chic, ook als ze een armpje missen. En we worden rustig van het geruis van de immense beuken die 200 jaar geleden op een landgoed werden geplant. Maar zodra het om het menselijk lichaam gaat, worden we kieskeuriger en we schuwen onze eigen aanblik zodra de eerste rimpels en ouderdomsvlekken zich aandienen en onze ruggengraat begint krom te trekken. Beeldend kunstenaar Sam Drucker begrijpt daar niets van. In kasteel Ruurlo, dat hoort bij Museum Moor in Gorssel, laat hij met zijn schilderijen van de ouder wordende mens zien dat we inderdaad met twee maten meten. Dat wil zeggen, zijn realistische weergave van bejaarde lichamen tonen onze schoonheid. Ik ga er zo meteen met hem over in gesprek. Eerst muziek van een stokoude componist. Elliot Carter werd 104 en hij bleef tot op hoge leeftijd componeren. En dit is blaasmuziek van hem.

0: Je hebt geluisterd naar koperblazers van het residentieorkest. Ze speelden A Fantasy van Elliot Carter, een Amerikaanse componist die in 2012 op 104-jarige leeftijd overleed. Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag op 11 december 2008 ging nog een nieuw werk van zijn hand in première in Carnegie Hall. Dat werk ontsproot aan een brein in een oud lichaam dus. En aan oude lichamen wijdde Sam Drucker, mijn gast van vanavond, zijn expo De Ouder Wordende Mens in Moor Ruurlo in het kasteel aldaar. Een luisterrijk buiten. En als je de valse gans bij de slotgracht weet te omzeilen, kun je er naast kunst bekijken ook nog eens fijn wandelen. Welkom Sam.
1: Dankjewel.
0: Je hebt altijd mensen geschilderd, inclusief jezelf. Voor wie jou niet kent, stel je zou je gezicht voor onze luisterende

0: sproot aan een brein in een oud lichaam dus. En aan oude lichamen wijdde Sam Drucker, mijn gast van vanavond, zijn expo De Ouder Wordende Mens in Moor Ruurlo in het kasteel aldaar. Een luisterrijk buiten. En als je de valse gans bij de slotgracht weet te omzeilen, kun je er naast kunst bekijken ook nog eens fijn wandelen. Welkom Sam.
1: Dankjewel.
0: Je hebt altijd mensen geschilderd, inclusief jezelf. Voor wie jou niet kent, stel je zou je gezicht voor onze luisterende luisteraars met woorden moeten schilderen. Wat zou er dan uitkomen?
1: Ja, vond ik altijd een heel gewoon gezicht. Maar ik heb een tijdje in Barcelona gewoond en daar vonden mensen mij op Johan Cruijff lijken.
0: Oh.
1: Dat vonden een aantal Spanjaarden.
0: Nou hebben ze niet zoveel nodig om dat te vinden.
1: Nee, maar ik heb een beetje een puntkin en een beetje een neus. Dat zijn de twee ingrediënten, denk ik.
0: En blauwe ogen.
1: En blauwe ogen. En voetballen kan ik ook aardig.
0: Nee, hoor. Ben jij, wat jouw kenmerkt, wat jouw werk kenmerkt, is dat het soort van onaf is. Dat wil zeggen, het is niet perfect helemaal gestroomlijnd. Dus sliert er ook strepen verf overheen waarvan je dan kunt afvragen. Wat doet dat
1: waarom
0: daar?
1: Zit dat daar?
0: Waarom zit dat daar? Ja, precies. Dus hoe zou je je gezicht onaf laten dan?
1: Ja, ik denk dat ik heel erg uit ben om met zo min mogelijk handelen zoveel mogelijk te zeggen. En je hebt natuurlijk een soort perceptie van dat die hals loopt door tot de kraag, ik zeg maar wat. Maar als je dus de richting aangeeft van op een hoog, al in de hoogte en de suggestie wordt gewekt dat die hals doorloopt, dan vind ik dat veel spannender. Dus het weglaten heeft in die zin twee redenen. Ik wil het met zo min mogelijk zeggen dat het al gebeurt. Maar tegelijkertijd is het veel spannender, want je denkt van ik zie meer dan er eigenlijk te zien is.
0: Dat doet ons brein, toch?
1: Ja. Dat doet ons brein.
0: Ja, maar dat doe jij intuïtief. Of heb je er echt een studie van gemaakt?
1: Nee, dat doe ik intuïtief. Maar ik heb wel door de ervaring heb ik wel geleerd van. Ik bedoel, je kijkt naar wat je doet. Hè? Dus je doet iets en dan kijk je hoe het eruit ziet. En dan denk je, wauw, dit is eigenlijk daar kom ik niet meer aan. Want die leegte is ook heel goed voor de duw naar boven. Voor de blik naar boven. Dus dat bedenk je niet. Nee, dat gaat intuïtief. Maar door heel veel te tekenen en te schilderen. En door heel geïnteresseerd te zijn in allerlei stukken van dat schilderen, ga je ook je eigen taal ontwikkelen. He, dus als je bijvoorbeeld heel erg houdt van het gebruik van warm en koud in kleur, dan ga je dat overal zien en dan wordt dat intuïtie. Dus eerst is het een studie, dan raak je erin geïnteresseerd, dan ga je het overal zien. En dan doe je dat zo vaak en gemakkelijk en je ziet het ook vanzelf. Nou, dan wordt het intuïtie. Dus ik denk dat heel veel intuïtie is, maar die intuïtie is wel gevormd.
0: Ja, dus techniek ligt eraan ten grondslag. Ja. En je kan ook altijd op techniek terugvallen, lijkt me, als je even niet zou weten. Hoe komt het voor? Want je portretteert dus mensen. Komt het voor dat je niet weet hoe je met iemand uit de voeten moet?
1: Ja. Nou ja, dat is lastig, maar het is uiteindelijk altijd een kwestie van dat de concentratie er niet was. Hè? Want het is toch bijna altijd je eigen schuld. Ik vind wel dat sommige mensen, ja, dat gaat eigenlijk zo vanzelf. Dat is gewoon een feestje, dat is een harmonie, een symfonie. En soms is het veel harder werken. Dat kan misschien wel wat met de persoon te maken hebben, maar ik ben niet geneigd om snel te zeggen dat het aan de persoon ligt. Het is toch echt concentratie. Als je heel geconcentreerd bent, gaat het eigenlijk altijd goed.
0: Ja, en dan heb je in ieder geval, stel dat het een keer niet zo goed gaat, dus altijd nog die ontwikkelde techniek om op terug te vallen.
1: Ja, die techniek, dat is zo complex. Want als je dus zeg maar die warm-koud niet goed hebt, dan denk je nou, dat kan je verbeteren. Hè? Want dat suggereer jij doordat je een goede techniek hebt. Maar dan ben je ook je directheid kwijt. Mm. Snap je? En dat is een ander ding wat ook belangrijk is. Dus het is wel complex.
0: Ja, dus dan eindigt zo'n doek als roodjes gezaagd.
1: Nou, dat gebeurt wel. Ja. Ja. Ja.
0: Heb jij een kunstenaarspraktijk met mensen die echt altijd opdrachten geven van schilder mijn portret, of doe je ook veel vrij werk?
1: Dus bijvoorbeeld het meeste wat ik doe is vrij werk. Want op zo'n tentoonstelling, daar zitten de meeste schilderijen heb ik gewoon puur uit mezelf gemaakt, ook zonder enig doel.
0: Maar ook zonder model? Of wel altijd
1: met model? Nee, altijd met modellen. Alle mensen die daar te zien zijn ook echte ademende mensen. Alhoewel sommigen niet meer ademen. Maar het zijn altijd echte mensen. Nee, ik kan helemaal niets bedenken. Dat vind ik ook helemaal niet interessant.
0: Nee, want het gaat je erom om die persoon die je gaat schilderen te vangen. Dus echt de levende mensen.
1: Ja,
0: achter.
1: En je zegt van ik wil jou schilderen zoals je er nu bij zit. In deze kleding met dit licht vanuit dit standpunt. Dat is wat je wil. Dus hoe kan ik dan ineens gaandeweg denken van nou ik vind dat truitje, ik maak hem blauw, vind ik leuker.

0: Dan denk ik, dan zou ik nooit beginnen aan dit. Snap je? Dus ik ben eigenlijk heel weinig fantasierijk. Ik kan wel goed ineens een moment herkennen waar van alles in zit. Allerlei kwaliteiten. En dan ga ik daarvoor. En dan doe ik alles. Dan ben ik nederig in mijn best te doen om zo dicht mogelijk bij die werkelijkheid te komen. In die zin ben ik eigenlijk gewoon een kopieist.
1: Oude mensen, hebben die altijd onderdeel van jouw werk uitgemaakt? Of merk je dat je nu je zelf ouder wordt, er meer interesse voor hebt gekregen?
0: Nou, ik heb niet het gevoel dat ik daar meer in geïnteresseerd ben geraakt. Behalve dan dat toen op een gegeven ogenblik de curator Peter de Kimpen en samen met Rolf Toxopeus, de vormgever, ook van het schitterende boekje wat is uitgegeven, dat hij voorstelde een tentoonstelling van jouw werk, de ouder wordende mens. Is dat geen goed idee? En ja, in het begin vond ik dat lang niet zo'n goed idee als zij. Maar ik ben er ook een beetje mee vergroeid.
1: Waarom vond je het geen goed idee?
0: Ik dacht dat het veel te smal, het is veel te beperkt. En het is heel asexy.
1: Waarom asexy?
0: Nou ja, het is natuurlijk kijk, in het museum over het algemeen wandelen veel mensen met witte haardossen. Dus het is precies het publiek wat daar al is of zo. Ik dacht dat is een soort beperkende factor. Maar Maarten van Dijk, de directeur van Moore, die vond dat wel een goed idee. Die was juist ook heel enthousiast over die titel. En ik zie dat als een beetje als een geuzetitel. Dat dus eigenlijk juist weer heel leuk is. En dat begin ik ook wel in te geloven dat dat zo is. Maar ik was op weg om te zeggen dat ik dus door die tentoonstelling ben ik ook wel dingen gaan doen die speciaal voor die tentoonstelling zijn gemaakt. Dus werd die ouder wordende mens een onderwerp. Maar heel veel schilderijen op de tentoonstelling zijn gewoon geput uit mijn oeuvre, wat ik gewoon deed, waar ik nooit op zou gekomen zou zijn om dat te doen voor een tentoonstelling de ouder wordende mens. Dus dat was eigenlijk heel goed dat ik eigenlijk altijd al wel iets had met oudere mensen.
1: Ja, en en hoe zou je dat omschrijven eigenlijk?
0: Ja, het is heel simpel. Je hebt natuurlijk met oudere mensen heb je een soort gelaagdheid in een uiterlijk die heel boeiend is. Er is geleefd, er is geleden. De sporen zijn zichtbaar. De psychische sporen, maar ook fysieke sporen. En dat is ontzettend leuk. Voor een schilder is dat heel aantrekkelijk. Hè?
1: Visueel aantrekkelijk ook.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als wij in Zuid-Italië langs een oud dorpje lopen, dan vinden wij die deuren die 6 keer zijn overgeschilderd en nog steeds opnieuw door de zon zijn afgebladerd, vinden we fantastisch. Je zei het zelf net ook al. Waarom vinden we dat bij mensen niet?
1: Nou ja, weet je dat? Waarom vinden we dat bij mensen nou eigenlijk niet?
0: Nou ja, we willen jong blijven. Als je jong bent, doe je er toe. En dat willen we graag blijven. We vinden het ook mooi. Ik moet zeggen, ik vind jonge mensen ook mooi. Maar ik vind oudere mensen ook mooi. Ik bedoel, gek genoeg gaat dat gelijk met je jaren. Dat vind ik wel heel fijn. Ik heb op een gegeven moment ontdekt, toen ik mijn eerste kind had, dat ik op een weg op de fiets naar mijn atelier, dat ik ineens begon te kijken naar vrouwen die een fietsstoeltje op hun fiets hadden. Ik wist niet wat ik meemaakte. Dat is gewoon prachtig geregeld. Dus je blijft.
1: En daarvoor keek je naar jongere vrouwen. Of naar vrouwen die geen moeder waren.
0: Ja. En dat je groeit gewoon mee.
1: En nu kijk je naar oude vrouwen.
0: Hoe bestaat het?
1: Ja. Of naar vrouwen.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, heel. Zo gaat het inderdaad. Maar dan ben je ook gewoon aangehaakt natuurlijk bij zo'n levensfase. Dus het interesseert je ook meer. Je gaat ook andere dingen zien.
0: Ja, natuurlijk. Daar gaat het over.
1: Ja, ja, ja. Want laten we zeggen, toen je zelf jong was, toen waren oude mensen misschien een soort amorfe massa. En nu zie je meer individuen. Ja. Onderscheidende aspecten van het ouder zijn.
0: Ja, het is ook een beetje hoe je de ouderdom draagt.
1: Ja.
0: Ik had een buurvrouw. Waar de buurt voor zorgde. Daar kwam ik heel veel over de vloer jaren. En die was zo vitaal. Die was over de 90. En op een gegeven moment heb ik haar ook geportretteerd. Gewoon uit mezelf. Eerst heb ik een keer tekeningen gemaakt. Later een schilderij. Dat is de vrouw in de groene jurk op de tentoonstelling. En die is zo vitaal. Die heeft zo'n energie en een levenslust. Hè. Die vertelde op een gegeven moment ook tijdens een van die poseersessies dat ze erover dacht om een nieuwe bankstel te kopen. 96.
1: Ja.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, heel leuk.
0: Dat wil je dat je dat meemaakt.
1: Maar denk je dat wij ook onze eigen ouderdom schuwen we natuurlijk omdat we gewoon niet aan ons einde willen denken?
0: Daar heeft het mee te maken. En ook niet iedereen is natuurlijk zo als Frida. Ik bedoel, dat is natuurlijk de werkelijkheid. Sommige mensen zijn eenzaam, sommige mensen hebben niets te doen. Ja, het is natuurlijk niet altijd even mooi. En dat is ook weer mooi voor mij als kunstenaar. Ik vind daar ook mooie dingen te zien. Dat is namelijk ook de mens.
1: Ja, dat is het verval, vind je eigenlijk. Dat heeft net zoveel schoonheid als wat we dan schoonheid noemen.
0: Ja, het is meer de... Kijk, het gaat er natuurlijk om dat schoonheid... Ik hou ook van puur schoonheid, maar die gaat niet los van verval. Dus zeg maar de beelden die waar alles wat verval is weg is gecamoufleerd.
1: Dat is kitsch.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Dus het is... gaat hand in hand. Het kan niet zonder elkaar. Dus ik hou erg van... Ik werk ook op allerlei oude materialen die dat ook altijd al had.
1: Ja,
0: dat doe ik ook al 40 jaar.
1: Houten panelen bijvoorbeeld.
0: Wat zeg je?
1: Houten panelen bijvoorbeeld.
0: Houten panelen, maar ook alle doeken zijn dekzeilen en zonneweringen en scheepzeilen en legertenten.
1: Als jij jezelf schildert, ga je dat dan ook aan in jezelf? De hele mens zanddrukker, zeg maar.
0: Nou ja, ik pretendeer niet meer dan dat ik heel goed kijk. En als ik goed gekeken heb, dan loop ik naar achteren en schud ik met mijn hoofd. En dan een keer zie ik iets ontstaan en denk ik, wauw, die is... Ja, mijn vrouw zegt heel vaak dat mijn zelfportretten treurig zijn. Ik vind dat zelf niet, maar je bent heel geconcentreerd. Maar het is niet zo dat je denkt, nou, ik ben nu in een heel treurige stemming. Nu ga ik dat eens even schilderen. Dat denk ik nooit. Ik denk helemaal niks. Ik denk, concentreren, goed kijken. Wat zie ik? Wat gebeurt er? Hoe gaat het licht? Wat is de vorm van het licht? Is het fijnzinnig of is het grof? Dat zijn dingen waar ik me mee bezig hou.
1: Waarschijnlijk kijk je terug als je heel geconcentreerd schildert.
0: Elk zelfportret, daar maken mensen zich altijd... Dat snappen ze nooit. Een zelfportret van een schilder is altijd iemand die super geconcentreerd aan het werk is. Dat is wat je ziet.
1: Ja, in die zin onthult het dan eigenlijk ook weer niets.
0: Nee, want als je er 10 op een rij zet, dan zie je toch weer verschil. Ja, er is natuurlijk, er gaat wel iets, en daar gaat het mij ook wel over, wat er achter ligt. Maar probeer het niet te formuleren en ga niet anders moet je een pamflet schrijven. Mm-hmm. Zo schilder je niet.
1: Nee.
0: Dus natuurlijk ben ik wel geïnteresseerd in de diepere gevoelens. Maar ik maak me daar niet zo druk over. Dat komt vanzelf. Als je goed kan kijken, komen de diepste gevoelens naar boven.
1: En dan vang je dat vanzelf.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dat komt ook bovendrijven voor de beschouwer die langsloopt.
0: Ja, dat moet je kunnen lezen. Ik kan het zelf opgeleid dan ook weer lezen. En de goede kijker kan dat ook lezen.
1: Ja, ik moet dan altijd denken aan... kijk maar, er staat niet wat er staat. Dat gaat dan over de poëzie.
0: Ja.
1: Dat is hierbij ook zo.
0: Ja, nou ja, het kijken is ook best moeilijk. Dus het is niet alleen maar...
1: Heb jij dat moeten trainen?
0: Ja, dan moet je heel erg trainen.
1: Nee, maar je kan er aanleg voor hebben, zoals Johan Cruijff aanleg voor voetbal had, zeg maar.
0: Ja, nou, ik heb veel geleerd. Ik bedoel, het is talent. Heel veel mensen kunnen wel een beetje leuk tekenen op de middelbare school. Dus dat is wel iets. Maar je moet dan zo ontzettend veel doen. En ook zelfs na de academie. Ik heb echt het gevoel gehad dat ik pas na de academie, die 5 jaar duurde, nou 3 jaar daarna, had ik voor het eerst het gevoel dat ik een soort macht had over wat ik wilde. Dat duurt gewoon lang.
1: Is er dan in die zin ook een ontwikkeling te zien in de oudere lichamen die je nu hebt opgehangen in Kasteel Ruurlo?
0: Nou ja, wat heel leuk is, ik heb 4 vriendinnen geportretteerd die ook allemaal vriendinnen van mij zijn en ook van elkaar. Die toen na mijn studententijd, toen ik net begon, allemaal model hadden gestaan. Toen ze allemaal 2 kinderen hadden gekregen, heb ik ze met z'n vieren, hadden ze zelf voorgesteld uit te kleren voor een groepsportret.
1: Leuk.
0: Dat is een schilderij dat hangt op de tentoonstelling. Maar ik heb toen dit eraan kwam, heb ik natuurlijk, kon niet anders, heb ik dezelfde vrouwen vorig jaar zomer in mijn atelier weer in hun blootje. Ze waren inmiddels allemaal boven de 60 geportretteerd. En dat schilderij hangt er ook. En het was voor mij zinderend spannend. Het was echt sensationeel wat ik zelf dacht van wat zie ik nou? Want ik vond eigenlijk het verschil nauwelijks te zien tussen 25 jaar eerder en nu. Dat vond ik echt een probleem. En ik dacht van, wil ik nou alleen maar dat ik die jaren niet zie? Ik begon mezelf een beetje te verdenken.
1: Maar je ziet hun essentie en die is blijkbaar toch niet veranderd dan?
0: Ik weet het nog steeds niet.
1: Nee.
0: Ik dacht ook toen ik het had opgehangen van, ik ga daar weer mee verder als de tentoonstelling is afgelopen. Maar misschien doe ik dat wel niet, zeg ik maar snel.
1: Maar je boft wel met al die vrouwen in je omgeving die voor je uit de kleren willen.
0: Geweldig.
1: Ja, toch? Sam Drucker, dank in ieder geval. Dit is een uitsnede van een gesprek dat nog wel een hele dag had kunnen duren, denk ik, voor onze luisteraars. Maar De Ouder Wordende Mens, dat is jouw expo in Moor, in Ruurlo. En daar kun je nog heen tot 7 februari het komende jaar. Heel fijn dus dat je er was, Sam Drucker. En meer info hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. En Johannes Braams, daar gaan we nu naar luisteren. Die maakte bij het ouder worden een interessante transformatie door. Van een tengere jonge man met een gladgeschoren gezicht, veranderde hij in de loop van de jaren in een gezette kerel met een woekerende baard. Nou, ik denk zomaar dat je daar als beeldend kunstenaar ook lekker je gang
0: mee kunt gaan.
1: Ja, dat kan me helemaal voorstellen.

Christian Tetzlaff, viool en Lars Voogd, piano hoorde je met het eerste deel van de zogenoemde regensonate, de sonate voor viool en piano nummer 1, opus 78 van Johannes Brahms.

Fatma Said zong Zoubli of Oblivion van Astor Piazzolla. En daarvoor hoorde je het Orsino Ensemble met het tweede deel van Blaaskwintet nummer 2 van Antonin Reicha.

Het orchestre Philharmonique du Luxembourg speelde onder leiding van Gustavo Gimeno een arrangement van de Hommage à Rameau, oorspronkelijk voor piano geschreven door Claude Debussy. En daarvoor hoorde je werk van Rameau zelf. Simon Barto speelde uit zijn livre de pièce de clavecin, het tweede boek daarvan, de suite in E groot. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van Opium. We gaan eruit met muziek van Mozart. Op de gang staat Leonard Evers altijd trappelen om de fakkel van me over te nemen met het zomeravondconcert. En morgen in Opium een gesprek met schrijver Valentijn de Heer over zijn obsessie voor Michael Jackson. Ik hoop dat je weer luistert. Fijne avond nog. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Leonard Evers.
1: Een hele goede avond en heel fijn dat je luistert. Welkom bij het Zomeravondconcert. Vanavond live vanaf de BBC Proms vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Daar is te gast de BBC Philharmonic en Philharmonia Chorus onder leiding van de voormalige chef van de BBC Philharmonic, Gianandrea Nozeda. Met een prachtig programma vanavond. Twee pijlers van de klassieke muziek, namelijk Johann Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven. Hoe compleet wil je het hebben? En een nieuw werk, These Righteous Paths, geschreven voor de inventieve cellist en zanger Abel Selautje, een Zuid-Afrikaanse cellist. En dat is een première, een Engelse première van de Amerikaanse componiste Jesse Montgomery. Ja, en op de achtergrond hoor je mijn collega al vanuit de Royal Albert Hall. Het zit daar helemaal vol. In het programmaboekje stond een typisch Engels verzoek, namelijk: please be considerate to the performers and other audience members, while also recognizing that listeners may show a variety of responses to the music. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar in Engeland. Zo prachtig, niemand op de tenen trappen. Dat doen we in Nederland eigenlijk nooit. Het is natuurlijk een heel bijzonder festival, de BBC Proms, van 17 juli tot 12 september. 8 weken lang, 80 concerten, allemaal vanuit die Royal Albert Hall. En steeds hele bijzondere concerten. Ja, vanavond beginnen we dus met die Fantasie en Fuga van Johann Sebastian Bach in een bewerking van Andrew Davis. En Andrew Davis was, net zoals Gianandrea Nozeda, zelf ook chef-dirigent van de BBC Philharmonic. En hij was ook organist. En zodoende is dat de ideale bewerker voor deze prachtige Fantasie en Fuga voor orgel in G kleine terts. Daar komt Gianandrea Nozeda op. We gaan luisteren naar de Fantasie en Fuga voor orgel, uitgevoerd door de BBC Philharmonic.

Orgel in G kleine terts van Johann Sebastian Bach in een bewerking voor de BBC Philharmonic van hun oude chefdirigent Andrew Davis, die tot 2000 chefdirigent was van de BBC Philharmonic. En dat werd uitgevoerd onder leiding van nog een oud-gediende, namelijk Gian Andrea Noseda. Die volgde praktisch Andrew Davis op als chefdirigent van de BBC Philharmonic. En daarmee is het concert dan ook gestart, live vanuit de Proms in Londen. En we maken ons op voor relatief nieuw werk, namelijk de Britse première van het concert voor cello en orkest van de Amerikaanse Jesse Montgomery, These Righteous Paths. Geschreven voor Abel Salaudre, een Zuid-Afrikaanse cellist die ongelooflijk inventief is, die de cello niet alleen als cello beschouwt, maar ook als percussie-instrument en zelf zegt van ja, alle geluiden die ik in mijn cello vind, die slinger ik eruit richting het publiek. Hele bijzondere jongen en bijzondere componist ook, die dit stuk schreef. Eigenlijk ter ere van haar moeder, Robbie McCauley. Het is geïnspireerd op toneelstukken en gedichten die haar moeder heeft geschreven. Zij was een leidend figuur in de Black Theater beweging in het Amerika van na de burgerrechtenbeweging en overleed in 2021. Dus dat is echt een hommage. En Montgomery zelf zei over haar stuk: terwijl ik de afgelopen 5 jaar mijn eigen rouw heb moeten navigeren, merk ik dat ik word opgezogen door de sentimenten in haar woorden. Ik vind er troost en inspiratie in en begin de inherente muziek erin te zien. En vanuit deze voorouderlijke sporen, die de erfenis van de Afrikaanse diaspora en de invloed daarvan op de Zwart-Amerikaanse ervaring weerspiegelen, vorm ik een levend klanklandschap. Een klanklandschap dat eert wat is doorgegeven en de muziek tegelijkertijd de ruimte geeft om nieuwe hoop en herinneringen op te roepen. Nou, dat is mooi gezegd van haar. Het is bovendien geïnspireerd, het stuk, op de gedachte achter de Sankofa. En de Sankofa is een mythische vogel, een Ghanese vogel, die eigenlijk staat voor het feit dat we achterom moeten kijken om vooruit te komen. En dat wordt dan uitgebeeld doordat die vogel altijd met zijn kop achterover gedraaid getekend wordt, alsof hij het verleden om bevestiging roept om uit te vliegen. En je hoort dat ook in het stuk, want er zitten langere passages in die zijn geïnspireerd op de cadans van vogels in een vlucht. Ja, en dan heb je dus die samenwerking met die cellist, die Zuid-Afrikaanse cellist. Dat is niet zomaar iemand om mee samen te werken. En daar heeft Jesse Montgomery is zich daar ook behoorlijk van bewust geweest. Ze zegt dat ze geïnspireerd is op dus die gedichten van haar moeder, maar ook zeker het unieke palet van die cellist. En omdat zijn cellospel heel veel verschillende invloeden heeft, onder andere barokmuziek, maar ook songwriting. Deze cellist zingt namelijk ook. Ik weet niet of we dat in dat stuk ook gaan horen. Maar ook Afro-Amerikaanse ritmes en melodieën en dan ook nog klassieke muziek en improvisatie, heeft ze dat geprobeerd allemaal in dat stuk te verenigen. En dat maakt dat het stuk natuurlijk een hele lastige benoembare vorm heeft, maar bijna een karakter heeft van een lange improvisatie. En het schijnt dat Jesse Montgomery zichzelf heeft afgevraagd tijdens het schrijven van het stuk: heb ik dit al eens eerder geschreven? Soms denk ik dat dit gevoel simpelweg een bevestiging is uit vorige levens. Voorouderlijke duwtjes in de rug, alsof ze willen zeggen: ja, we zijn hier, ga maar door, je moet gewoon doorgaan. Een bijzonder verhaal achter een bijzonder stuk. Deze Jesse Montgomery, die niet alleen componist is, maar ook violist. En als violist is ze onder andere improvisator. Werkt ze met ontzettend veel muzici samen. En dit stuk schreef ze niet in opdracht van de Proms, maar wel, en dat is wel heel bijzonder, onder andere in opdracht van onze eigen NTR Zaterdagmatinee. Zonder die Zaterdagmatinee had dit stuk dus helemaal niet bestaan. Het is nogal een chique lijst van opdrachtgevers. Het is eigenlijk de eerste keer in Europa en in de wereld uitgevoerd in Duitsland door het Deutsche Symfonieorkest en is daarna de wereld over gereisd. Ja, en ze zijn er daar nog niet klaar voor, volgens mij, in Royal Albert Hall. Het zit daar behoorlijk vol, maar ik hoor wel gestemd worden. Dus dat betekent dat we ons bijna klaar gaan maken voor de Britse première voor These Righteous Paths. Dus dat cello-concert voor de Zuid-Afrikaanse cellist
Abel DeLarge, die ook te gast was in Nederland, onder andere al tijdens het Holland Festival en daar een blijvende indruk heeft gemaakt. En ook niet zijn eerste keer tijdens tijdens de prompt. Hij was daar onder andere een paar jaar geleden te gast als featured soloist tijdens de Africa Meets Europe concerten. Ik vind dat altijd nogal wat gekke titel voor een concert, want Afrika heeft Europa helaas al meerdere malen moeten tegenkomen in de geschiedenis. Maar dit was dan een muzikale viering van verschillende invloeden die dan met name belichaamd worden in deze jonge cellist die zoveel stijlen in zich weet te verenigen als cellist. Volgens mij zijn ze er daar ongeveer klaar voor. Ja, ik hoor applaus. Dus we gaan luisteren naar de Britse première van het celloconcert These Righteous Paths van de Amerikaanse componiste Jesse Montgomery voor de BBC Philharmonic onder leiding van een ex-chefdirigent Gian Andrea Nozeda en cellist Abel Soloce.

0: Groot applaus in de Royal Albert Hall voor cellist Abel Solotre. Je hoorde hem samen met BBC Philharmonic onder leiding van Gianandrea Nozeda in de Britse première voor het cello concert These Righteous Paths van Jesse Montgomery. Ja, en als ik cello concert zeg, ja, dan twijfel ik toch een beetje, want je hoorde hem natuurlijk niet als alleen als cellist, maar ook als zanger. Een ongelooflijk veelzijdige muzikus is deze Abel Solotre. Ja, hij komt dus uit Zuid-Afrika, 1992 geboren in een township in de buurt van Johannesburg. Heel arm opgegroeid. Hij wilde cello spelen, maar er was thuis helemaal geen geld voor een cello. Hij gebruikte een bezemsteel en stukken papier om zijn houding en handbeweging te oefenen thuis. En pas jaren later kreeg hij van zijn leraren zijn eigen instrument. Op zijn 13e namelijk. En toen moest hij elke dag naar Soweto, de beroemde of beruchte township reizen bij Johannesburg, waar hij zich verder kon ontwikkelen. Ja, en dat is toch wel gebeurd, dat ontwikkelen. Dat hoor je wel. Hij heeft helemaal zijn eigen stijl gemaakt. Hij heeft ook veel Bach gespeeld, maar ook juist ook al die Zuid-Afrikaanse muziek geïntegreerd. Ja, en Jesse Montgomery heeft een concert geschreven echt op zijn lijf natuurlijk. Waar hij alles in kwijt kon. Zowel het zingen natuurlijk, die prachtige teksten van de moeder van Jesse Montgomery, die dichteres was en in 2021 overleden is. Een mooi eerbetoon ook aan haar. En hij improviseerde natuurlijk ook. Ja, en ik denk dat daar wel een toegift komt aan het applaus te horen. Maar eerst gaat het applaus daar nog een beetje door in die grote Royal Albert Hall. Ik weet niet of je daar ooit geweest bent, maar als je in Londen bent, moet je maar eens een kijkje nemen. Een hele bijzondere zaal. Eén grote, ja, bijna een soort arena-achtige vorm is het. Klinkt nog behoorlijk intiem eigenlijk, deze opname, als je dat zo hoort. Maar daar kunnen duizenden mannen en vrouwen en kinderen publiek in. En die juichen nog steeds voor die Abel Solotre, die dus dit celloconcert speelde. Hij reist de hele wereld over met dit celloconcert. En dat kan je ook wel indenken, want ja, wie anders zou zo'n celloconcert kunnen spelen? Dat maakte ook deze muziek heel bijzonder. Het is echt op zijn lijf geschreven. Het is bijna niet door iemand anders uit te voeren. Je kan dat niet laten uitgeven door een uitgever en zegt, nou, we zoeken ook nog een Zuid-Afrikaanse zanger en cellist die dat kan. En nu is het tijd voor een toegift. Moya, een stuk van Abel Solotre zelf. En er is mij verteld dat daar sprake is van publieksparticipatie. Dus doe vooral mee.
1: I really didn't know what to play for you, but it had to be something about you. Somehow, that this idea of gathering is too special. Not a lot of other animals do it, to be honest. And not in this way. This is extremely beautiful. I decided to call this improvisation Moya, the spirit of wellness, the spirit of getting to a place together and not alone.

0: Mooie was dat, Abel Solace. Een improvisatie opgedragen, zoals Abel Solace, het zo mooi zei tegen het publiek. Opgedragen aan de geest van niet alleen zijn, aan de geest van samen zijn. En ja, daarvoor was natuurlijk participatie nodig. Hij zei, het is eigenlijk heel bijzonder wat we hier doen, dat we met z'n allen bij elkaar zitten. Er is geen enkele diersoort, behalve de mens die dat doet, die met elkaar gaat zitten en naar geluid gaat luisteren. En ja, het was natuurlijk een heel... Ik denk, dat is toch jammer als ik er dan niet bij ben. Het moet magisch zijn geweest om daarbij geweest te zijn. Dat het publiek meezingt en het orkest ook die mooie pizzicati overneemt. Een prachtige eerbetoon aan muziek en samen zijn van Abel Solace. Ja, en daarmee gaan we naar de pauze in natuurlijk in Londen. Mensen die gaan daar naar een drankje. En wij gaan naar de pauze en komen dadelijk terug met de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven.
1: Het zomeravondconcert. Met Leonard Evers op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen na de pauze. Dus die 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Alle mensen werden brüder. Ja, en dat is een mooie gelegenheid om wat werk te draaien van een van de mentoren of leraren van Ludwig van Beethoven. Het was niet een gouden combinatie. Deze leraar kon het goed vinden met Mozart, maar niet met Beethoven. Ja, je hoeft maar twee schilderijen van beide heren naast elkaar te zetten. Die grumpy Beethoven naast de menselijke Haydn. En je ziet waarom dat niet zo goed ging. Maar Haydn schreef natuurlijk ongelooflijk mooie muziek waar we deze pauze mee kunnen opvullen. Onder andere het 28e piano trio. We horen het trio Gaspard.

Het 28e pianotrio van Jozef Haydn hoorde je, uitgevoerd door trio Gaspar. En dat allemaal in vooruitblik op de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Dadelijk live vanuit Londen, de Proms in de Royal Albert Hall. Ja, Verdi die had gemixte gevoelens over Beethovens 9e. Over het laatste deel was hij absoluut niet te spreken. Hij zei, het is niet moeilijk om zoiets slechts te schrijven als voor de solostemmen in het laatste stuk. Maar de eerste drie delen vond hij daarentegen prachtig. En zo subliem als het eerste deel is, zal niemand ooit iets componeren. Aldus Verdi. Ja, Verdi die kon er zelf ook wat van. De prelude uit La Traviata.

De prelude uit de derde acte van La Traviata van Giuseppe Verdi was dat, je hoorde, de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Gian Andrea Noseda. Hetzelfde orkest en dezelfde dirigent die dadelijk in enkele minuten de negende symfonie van Ludwig van Beethoven gaan uitvoeren live in Londen tijdens de Proms Royal Albert Hall. En wij zijn daar hier live bij. Ja, de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. Er is denk ik geen symfonie die meer geprezen is, die meer een centrale rol in onze cultuur speelt, maar ook meer wordt misbruikt dan een enkel ander stuk. Misschien de vijfde symfonie van dezelfde componist speelt ook zo'n rol, maar de negende symfonie met die iconische finale, Alle Menschen werden Brüder, die ook binnen ons Europa zo'n grote rol heeft gespeeld, is natuurlijk op heel veel manieren geïntegreerd in onze cultuur. Zozeer zelfs dat het immaterieel werelderfgoed is geworden van de UNESCO. Ja, dat is denk ik de droom van elk componist, dat dat jaren nadien werelderfgoed wordt. Nou, dat is bij Beethoven gebeurd. Zou je niet zeggen, als je een beetje naar de ontstaansgeschiedenis gaat, Beethoven die schreef dit natuurlijk al verder gevorderd in zijn leven. Hij werd er niet aardiger op, niet sympathieker op. Was natuurlijk slechthorend en had het gevoel dat iedereen hem bedonderde. En dat is rond deze negende ook zeker zo geweest. Hij probeerde een eigen academie op te richten. Dat had je destijds nodig als componist in Wenen, waar hij woonde. Een concert was dat, een academie, waar eigen werk werd uitgevoerd en waar je dus ook je eigen sponsoren en zo voor moest vinden en waar publiek voor moest betalen. Ja, en Beethoven was dan wel een fantastisch componist, maar het was een ongelooflijk slecht netwerker. Hij had hele goede vrienden die zich voor hem inzetten, maar hij kreeg dat eigenlijk niet van de grond. Desondanks waren er veel vrienden in Wenen die zich enorm inspanden voor het uitvoeren van deze negende symfonie, wat geen sinecure was, want het was de eerste symfonie waar dus ook een koor bij te pas kwam kijken, waar in het laatste deel een koor die beroemde woorden van Friedrich Schiller zong. Alle Menschen werden Brüder aan die Freiheit. Ja, er is te lezen dat Beethoven eigenlijk alles veranderd wilde hebben. Er werden prachtige zalen voorgesteld, maar de ene zaal was weer te duur, de andere was weer te klein, de andere was niet chic genoeg. En Beethoven had een hele lijst met eisen. Zo wilde hij ook per se dat het orkest werd aangevoerd door een bevriende violist van hem, Schuppanzigh, en niet de Clement die bij het stadsorkest hoorde. Nou, de ene zaal ging daar wel mee akkoord, maar had weer andere voorwaarden. Nou, enorm treurenis, een treurige litanie was het. Het is uiteindelijk wel gelukt. Beethoven is er bijna allerlei vrienden door kwijtgeraakt, wat wel heel ironisch is om op te merken. Hij heeft heel vaak een briefje geschreven: ik wil u nooit meer zien. U heeft me bedonderd. En dat van de componist die dus deze ode aan menselijke broederschap heeft geschreven. Dat leest altijd wel een beetje cru. Uiteindelijk is het stuk wel uitgevoerd. Met inderdaad drie dirigenten, waaronder Beethoven zelf, plus de dirigent van het orkest dat samengesteld werd uit professionele muzici en amateurmuzici. En dan ook nog deze Schuppanzigh, deze violist, die het orkest aanvoerde. Ja, je zal je denken, hoe heeft dat er destijds uitgezien? Nou, er zijn beschrijvingen van. De dirigent die ervoor stond, die gaf gewoon keurig de maat aan. In het orkest zat deze violist. En Beethoven stond als een woeste maniak ook nog te gebaren. De reden dat het uiteindelijk toch nog goed heeft geklonken is omdat de muzici besloten hebben om niet naar Beethoven te kijken. Het zal vanavond veel beter klinken daar in Londen. We horen de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van hun voormalig chefdirigent Gian Andrea Noseda, de negende symfonie van Ludwig van Beethoven.

Luisteraar Vo uit de Royal Albert Hall hoor je live in Londen. Tijdens de proms hoorde je de 9e symfonie. Alle mensen werden brüder van Ludwig van Beethoven, de BBC Philharmonic en de Philharmonia Chorus onder leiding van hun ex-chef-dirigent Gian Andrea Nozeda. En verder hoorde je sopraan Lia Hawkins, mezzo-sopraan Stephanie Wake Edwards, tenor Martin Mühle en bas Derek Welton. Ja, een groot applaus daar voor deze iconische 9e symfonie. Ja, Giuseppe Verdi, die vond het helemaal niks, die finale. Die zei, er is nog nooit zo slecht voor stemmen geschreven. Nou, daar is dit publiek het zeker niet mee eens. En ik vraag me af of Verdi goed geluisterd heeft. Deze 9e symfonie van Beethoven. Toch UNESCO werelderfgoed geworden. En terecht ook. Dat was vanavond live vanuit Londen. De BBC Proms, de BBC Philharmonic met dus de Philharmonia Chorus onder leiding van Gian Andrea Nozeda. En het loopt tegen 10:30 daarmee. Om 10:30 kun je luisteren naar mijn collega Pieter van Nes met Passaggio Late Night. En morgenavond zijn we er gewoon weer bij. Dan presenteert mijn collega Wouter Plezier de Schubertiade Schwarzenberg en de Leitheim Kasteelconcerten. Dat belooft weer heel erg veel moois met onder andere pianist Francesca Piemontesi, die hier soleert in het Concert voor Piano en Orkest 2e van Johannes Brahms. En daarmee wens ik je een hele fijne avond.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Toen ik 7 was, toen wist ik het zeker. Ik wilde uitvinder worden. Toen ik 10 was, ornitholoog. Toen ik 12 was, wielrenner. Toen ik 15 was, dokter. Toen ik 17 was, klarinettist. En toen ik klarinet studeerde, wilde ik dirigent worden. Maar gaandeweg wilde ik vooral in de verhalen achter de muziek duiken. Ja, misschien wil ik dan wel muzikoloog worden. En nu werk ik hier. Of dat het eindpunt is, ja, wie zal het zeggen? Maar het is van al die dingen wel juist de muziek geweest die me geleerd heeft dat de dingen nooit statisch zijn. Maar dat hoe lang iets ook lijkt te duren, er altijd een begin en een einde is. Zonder tijd bestaat muziek niet. Bestaat het leven niet. Muziek bestaat uit herinneringen die je met je meedraagt. En als ik dan lees hoe beschamend het is gesteld met het muziekonderwijs in Nederland, dat amper meer Nederlandse studenten op de conservatoria terechtkomen, dan raakt me dat wel. Dan maak ik me daar toch zorgen over. Want natuurlijk wil ik bijvoorbeeld dat ook mijn eigen kind in die rijkdom en vrijheid opgroeit. Maar het zou geen privilege moeten zijn. Juist omdat muziek zoveel dingen in perspectief kan zetten, omdat je door muziek te maken de tijd leert kneden, emoties leert sturen. En de reis, daar gaat het om, niet de bestemming. En ja, dat is dan precies de fout die Argentinië gisteren maakte, maar dat even terzijde. Ja, zo'n reis kun je niet alleen in muziek maken natuurlijk, ook in boeken of films. The Odyssey bijvoorbeeld, nieuwe film van Christopher Nolan, is veel om te doen. Vaak zelfs zonder dat men de film al heeft gezien. Ik moet hem ook nog kijken, maar het staat wel op mijn lijstje, ik ben benieuwd. De Odyssee, het leek me een mooi thema om eens in de muziek op te zoeken. En dat hoor je vanavond, hier in Passaggio Late Night.

bedwelmende filmmuziek uit de Odyssee. Muziek van Ludwig Göransson. Dit was het thema voor Odysseus. Ja, Göransson, filmcomponist met een stijl waar ik toch af en toe aan moest wennen. Maar dit boeide wel meteen door die ongebruikelijke en creatieve klankkleuren die hij bijvoorbeeld bij oude Griekse instrumenten, maar ook uit allerlei metalen voorwerpen weet te halen. Ik ben heel benieuwd hoe dat in die film werkt. En toen ik wist wat ik net bij de opening wilde zeggen, realiseerde ik me dat iemand dat ooit al veel mooier en beter heeft gezegd. Konstantinos Petros Kavafis in zijn gedicht Ithaca. Ik lees het hier in vertaling van Hans Warren en Mario Molengraaf. Ithaca. Als je de tocht aanvaart naar Ithaca, wens dan dat de weg lang mag zijn. Vol avonturen, vol ervaringen. De kyklopen en de laistrigonen, de woedende Poseidon behoef je niet te vrezen. Hen zul je niet ontmoeten op je weg, wanneer je denken hoog blijft en verfijnt de emotie die je hart en lijf beroert. De kyklopen en de laistrigonen, de woedende Poseidon zul je niet treffen wanneer je ze niet in eigen geest meedraagt, wanneer je geest hun niet gestalte voor je geeft. Wens dat de weg dan lang mag zijn, dat er veel zomermorgens zullen komen waarop je met grote vreugde en genot zult binnenvaren in onbekende havens, pleisteren in Fenicische handelsteden om daar aantrekkelijke dingen aan te schaffen, van parelmoer, koraal, barnsteen en ebbenhout, ook opwindende geurstoffen van alle soorten, opwindende geurstoffen zoveel je krijgen kunt, dat je talrijke steden in Egypte aan zult doen om veel, heel veel te leren van de wijze. Houd Ithaca wel altijd in gedachten. Daar aan te komen is je doel. Maar overhaast je reis in geen geval. Het is beter dat die vele jaren duurt, zodat je als oude man pas bij het eiland het anker uitwerpt, rijk aan wat je onderweg verwierf, zonder te hopen dat Ithaca je rijkdom schenken zal. Ithaca gaf je de mooie reis. Was het er niet, dan was je nooit vertrokken. Verder heeft het je niets te bieden meer. En vind je het er wat pover, Ithaca bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zul je al begrepen hebben wat Ithaca's beduiden.

Pianiste Beatrice Rana voer met haar 88 toetsen over de oceaan van Maurice Ravel. Een barque sur l'océan, een bootje op de oceaan uit Miroir van Maurice Ravel. Beatrice Rana. Ja, ik vond het ook wel passen ook bij dat thema van de Odyssee. 10 jaar varen over zee en kijken wat je allemaal niet tegenkomt.

0: De vrijplaat.
1: Ja, vaak werkt het bij mij zo dat als ik dan een thema voor mezelf heb gevonden, dat ik dan mijn platenkast induik op zoek naar mooie, bijpassende platen. Maar in dit geval begon die hele gedachtegang die juist het uitgangspunt van dit Homerische thema vormde, eigenlijk bij een LP die ik toevallig op de draaitafel had liggen. Silver Linings, met daarop liedjes van Jerome Kern, door Joan Morris gezongen en William Bolcom, zelf ook componist trouwens, maar hier achter de piano. Het is een album dat ik graag af en toe even tevoorschijn mag halen. Het zijn aansprekende, vernuftige, maar toch schijnbaar eenvoudige liedjes die hier geweldig worden gebracht door deze twee muzici. En een van die liedjes is The Siren's Song.

0: Het Ostrobotnisch Kamerorkest. Ja, kamerorkest uit dat Zweedstalige gebied in West-Finland. Die onder leiding van Malin Broman speelde een van de sea sketches van Grace Williams. The Channel Sirens. Ik werd de afgelopen weken even op gewezen dat het Nederlands Strijkersgilde weer met hun jaarlijkse zomerproject bezig is. Het is een hartstikke goed amateurstrijkorkest dat ieder jaar uit jonge, enthousiaste en steengoede amateurstrijkers wordt gevormd. En komend weekend zijn er weer concerten. En daar staan dus ook deze sea sketches van Grace Williams op het programma. Ik vind het ook mooi dat haar muziek steeds meer ontdekt wordt. Maar er spelen ook muziek van Caroline Shaw, Mieczysław Weinberg, met clarinetist Djelmer de Moed als solist en nog veel meer moois. Dat is allemaal te horen vrijdag in Zwolle, zaterdag in Den Haag en zondag in Utrecht. En ik zou zeggen, kijk voor de details even op nederlandsstrijkersgilde.nl. Ja, en onze reeks brieven van Mozart, die loopt zo langzamerhand op zijn einde. We volgen in die brieven het leven van hem chronologisch op de voet. En we zitten nu in zijn laatste jaren. En nog los van zijn vroegtijdige dood waren dat geen makkelijke jaren. Bijvoorbeeld vanwege grote geldzorgen. Hij greep dus alles aan om geld te verdienen. Bijvoorbeeld een hele lange, onzekere concertreis zonder zijn vrouw en kind. Voor het eerst waren ze als echtpaar zo lang niet samen. En hij is pas 6 dagen onderweg op die lange reis naar Dresden, Leipzig en Berlijn, waar hij dus hoopt op concerten, opdrachten en vooral broodnodige inkomsten. Constanze, die is thuis in Wenen. En haar eerste brief heeft hem nog niet bereikt. Maar hij stuurt haar deze liefdesbrief vol heimwee.
1: Wolfgang's woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Dresden, 13 april 1789. Liefste beste vrouwtje, ik wou dat ik al een brief van je had. Je zou lachen als ik je zou vertellen wat ik allemaal met je portret doe. Wanneer ik het uit de hoes haal, zeg ik bijvoorbeeld: Rustikot, Sansel. Rustikot. Rustikot. Aartsboefje. Knallerballen. Wipneusje. Slukendruk. En dan aan het eind heel snel: Goeienacht, muisje, welterusten. Het lijkt voor anderen onzin wat ik hier geschreven heb, maar voor ons, die zo van elkaar houden, is het bepaald niet dom. Vandaag is het de 6e dag dat ik van je weg ben en, bij God, het lijkt wel een jaar. Het rijtuig staat alweer klaar. Je zult mijn brieven vast moeilijk kunnen lezen omdat ik haast heb en daarom slordig schrijf. Adieu, mijn liefste. Ik geef je 1 miljoen tedere kussen. E.A. Mozart.

Het duet bei Männern, welche Liebe fühlen uit die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart. Marlies Petersen hoorde je als Pamina en Daniel Schmutzhardt als Papageno. En de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van René Jacobs. Dat klonk na die brief van Mozart aan zijn Constanze, gelezen door Owen Schumacher. En al die brieven die zijn er ook als podcast. Je vindt ze in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.

0: De verleidelijke sirene, de sirene uit de nocturne van Claude Debussy. Door Les Siècles en Le Cri de Paris onder leiding van François Xavier Roth maakt het nu 14 minuten over 11.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En heb ik toch ook maar weer eens een mooi nieuw album van Nederlandse bodem meegenomen. Bij wijze van Hollandse nieuwe, maar gewoon even omdat het fijn is om te luisteren. Marijke Schreur en David Cristobal Litago zijn twee saxofonisten die elkaar op het conservatorium hebben leren kennen. En ze hebben net hun debuut-cd opgenomen bij het label Triptych. Nota heet het album. Vermoed ik. Ik weet eigenlijk niet waar die naam precies vandaan komt. Op dat album hoor je in ieder geval een zeer breed palet aan muziek. Telkens ook wel in originele uitvoeringen. Bijvoorbeeld Façades van Philip Glass. Ze spelen dat samen met Maya Friedman, cello, Anoushka Pedano, altviool en Celia Garcia synthesizers.

Façades van Philip Glass door Marijke Schreur en David Cristobal Litago, saxofoon. Zij zijn het duo dat net een album hebben opgenomen op Triptych. En deze muziek speelden ze samen met Maya Friedman, Anoushka Pedano en Celia Garcia Garcia. En deze muziek die het constante bewegen, het leven van een stad verklankt. Muziek die klinkt alsof het geen begin en einde heeft, maar er gewoon altijd is. Het is een beetje zoals een eindeloze tocht op zee, zou je kunnen zeggen. En dat brengt ons dan weer bij die 10 jaar durende reis van Odysseus van Troje naar Ithaca, waar hij naast de sirene ook allerlei andere mythische wezens en personages tegenkomt. Kirke bijvoorbeeld. Moest ik altijd zeggen bij Grieks vroeger. Kirke mocht nooit Circe zeggen. De tovenares die Odysseus mannen in varkens verandert en ze een jaar bij haar gevangen houdt. Uiteindelijk besluit Zeus dat ze hen moet laten gaan. Maar omdat Kirke inmiddels verliefd is geworden op Odysseus, valt dat haar zwaar. En dat hoor je hier in de aria Désir Transport uit Circe. Dan mag het weer wel, opera van Henri Desmarets door Véronique Jean, de zangeres, samen met het ensemble Les Surprises onder leiding van Louis Noël Bastion de Camboulas.

Violiste Stefanie Morali met het Orchestre de la Garde Républicaine onder leiding van Sébastien Biard speelde hier het derde deel, het Andante, uit het vioolconcert getiteld Périple d'Ulysse, oftewel de reis van Odysseus, muziek van Henri Thomassy. Iedere maandag lees ik een dag uit het leven van Poef, de kat van broek en rok, zoals Remco Kampert dat verwoordde in zijn dagboek van een poes. Ja, ik vind het mooi, het is even met een andere blik naar onszelf kijken. Dat doet het, dat is de kracht er volgens mij van. Ja, en dan blijkt dat voor zo'n kat een gewone doorsneedag toch een hele odyssee is. Tot een van de regelmatig terugkerende verschijningen in het grote huis dat ik met rok en bril bewoon, behoort Werker. Werker is een tweebenige die het huis schoonhoudt. Wat zouden wij zonder Werker moeten? Verzuchtte rok en bril vaak. Over mij heb ik ze dat nog nooit horen zeggen. Maar misschien doen ze dat als ik er niet bij ben. Laat ik het daar maar op houden. Werker is altijd vriendelijk, al hoef ik voor eten niet bij hem aan te komen. Daar gaat hij niet over. Als hij in het huis bezig is met schrobben, dweilen, poetsen en stof afnemen, kijk ik met belangstelling toe. Zijn aanwezigheid is een verzetje, want het kan soms flink saai zijn in huis. Bril en rok zijn voornamelijk met zichzelf bezig. Er is één ding waar ik een grondige hekel aan heb, en dat is het ding dat ik dreigend ding noem. Als Werker dat tevoorschijn haalt uit zijn donkere bergplaats onder de trap, zoek ik een goed heenkomen. Ik vertoon me pas weer als het monster veilig achter slot en grendel zit. Dreigend ding maakt een brullend geluid en heeft een lelijke, lange slurf waarmee het alles opslokt dat het per ongeluk dat het ongeluk heeft op zijn weg te komen. Zoals bijvoorbeeld de haren die hebben losgelaten uit mijn dikke pelsjas, maar ook alle andere zaken die klein en nietswaardig zijn. Kruimels, vliegenlijkjes, binnengelopen boomblaadjes en modder, haarspelden en paperclips. In de handen van de anders zo vriendelijke Werker is dreigend ding een meedogenloos wapen, waarvoor ik me maar beter bergen kan. Hoewel ik mezelf niet beschouw als klein en nietswaardig, zou het me toch niet verbazen als het monster ook mij zou opslokken als het de kans kreeg. Eén keer sloot Werker, per ongeluk, zei hij later, mij samen met dreigend ding op in zijn bergplaats. Ondanks het feit dat hij zich koest hield, stond ik doodsangsten uit. Wat zou er met mij gebeuren als dreigend ding het plotseling op zijn heupen kreeg? Hond mag het weten. Dreigend ding verspreidt ook een onaangename lucht van rubber en stokoude stof.

bijzondere muziek van Karel Szymanowski. Dit was uit zijn Metopus, was dit Nausicaa, gespeeld door Piotr Andrzejewski. En Nausicaa, dat was die prinses die de schipbreukeling Odysseus opvangt nadat hij op een vlot de zeenimf Calypso ontvlucht is. En zij zorgde uiteindelijk voor dat Odysseus het slot van zijn reis naar Ithaca kan beginnen. En daar waar Penelope, zijn vrouw, al die jaren op hem heeft gewacht. En ook Penelope is regelmatig in muziek gevangen, ook door componisten van nu. Sarah Kirkland Schneider, Amerikaanse componiste, schreef bijvoorbeeld deze cyclus Penelope. Een bijzondere combinatie van instrumenten, zang, elektrische gitaar, basgitaar, drums en een orkest. In dit geval dat is Freie Orkester Berlin. Zang is Emily D'Angelo. En dan hebben we nog Frederic Lepé en René Flexenhaar en Mark Pritzel die haar begeleiden. Het vierde lied uit die cyclus hoor je, The Lotus Eaters, oftewel de lotofagen.

The Lotus Eaters uit Penelope van Sarah Kirkland Snyder. Gezongen door Emily D'Angelo. Fascinerende muziek dit. Ik kwam het vanmiddag pas tegen eigenlijk. Ik kende het nog niet, maar ik kwam het tegen op mijn zoektocht naar muziek rond Odysseus. Een spannende kruisbestuiving tussen verschillende moderne genres, maar met de eigentijdse klassieke muziek als vertrekpunt. Ja, en dat brengt dan nu ook eindelijk rust na die reis van Odysseus. Ik heb nog mooie muziek die daarbij aansluit ook wel voor je in petto. Ik zal eens even kijken of ik dat nog tevoorschijn kan toveren, want het is even uit mijn lijstje verdwenen, maar dat is zo gepiept. Het is namelijk Between the Dreams of Odysseus van Slobodan Jovanovic. Jawel, eigentijdse muziek, maar dan gespeeld op oude instrumenten door het gamba-consort Les Escapades. En nou, als je daarmee gaat slapen, dan wens ik je een goede nacht. En zeg ik, slaap lekker. Als je nog wakker blijft, blijf dan vooral luisteren naar alle mooie muziek die er nog in de nacht ook voor je klaarstaat. En voor iedereen zeg ik, zoals altijd, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het verhaal achter de muziek die heel Nederland liet huilen. Adios Nonino van Astor Piazzolla.
2: Toch weer de tranen.
1: Ja, daar ga ik weer.
2: Het is dus ook eigenlijk een afscheidsstuk en geen bruiloftstuk. Maar voor beide gelegenheden leent het zich misschien heel goed.
1: Juist.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 21 juli. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen één zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen.